0: voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen. En morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: inderdaad te maken met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met zijn auto het water in was gereden. Het ging waarschijnlijk niet om zijn eigen auto. De hulpdiensten kregen rond 7:30 de melding dat iemand de Prins Johan Friso haven in was gereden. Dat is een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er die per ongeluk nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor de betalingsherinneringen. Die zijn €9. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De Rotterdamse pretpark-eigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer en dat hij het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen te bouwen en geen pretpark. Het park is nu al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken van Eikeren ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door het dorp en zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is iemand opgepakt die opzettelijk met zijn auto het water in was gereden. Het ging waarschijnlijk niet om zijn eigen auto. De hulpdiensten kregen rond 7:30 de melding dat iemand de Prins Johan Frisohaven in was gereden. Dat is een van de zijtakken van de Eemhaven. Duikers van de brandweer hebben de auto nog geïnspecteerd of er die per ongeluk nog meer mensen in zaten. Dat bleek niet zo te zijn. Waarom de man met de auto het water in is gereden, wordt nog onderzocht. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor de betalingsherinneringen. Die zijn €9. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De Rotterdamse pretpark-eigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer en dat hij het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen te bouwen en geen pretpark. Het park is nu al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken van Eikeren ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door het dorp en zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Paris.

0: ANWB. De spits in het zuiden van het land komt langzaam maar zeker op gang. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 heb je nu bij knooppunt Ridderkerk in beide richtingen zo'n 5 minuten tijdverlies. En op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Drunen en Den Bosch West een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Minister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf achteraf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor de betalingsherinneringen. Die zijn €9. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De Rotterdamse pretparkeigenaar Wim Beelen eist dat pro-raadslid Kevin van Eikeren uitspraken terugneemt. Doet hij dat niet, dan volgt een mogelijke rechtszaak. Van Eikeren noemde Beelen onder meer een speculant en een patjepeer en dat hij het terrein bij de Maastunnel alleen maar kocht om er later dure huizen te bouwen en geen pretpark. De park is nu al meer dan een maand geopend. Volgens Beelen zijn de uitspraken van Eikeren ongegrond en slecht voor zijn reputatie. Pro is woest over de dreigende rechtszaak. Fractievoorzitter Reitema zegt dat Beelen probeert een politicus monddood te maken. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het vlakbijgelegen dorpje Wiegen. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van afgelopen dinsdag, waarbij iemand werd doodgeschoten. Tientallen mannen liepen toen gemaskerd door het dorp en zijn 35 mensen opgepakt. Het weer, veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Inmiddels is de spits helemaal op gang en er staan vooral dagelijkse files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Daar is de vertraging nu 25 minuten. En op de A59 naar Den Bosch sta je 10 minuten vast tussen de afrit Dussen en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Enige.

0: ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je ook 10 minuten oponthoud bij Maastricht. De A16 ook, van Breda naar Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht. En op de A59 naar Den Bosch is de vertraging bijna een kwartier tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Op de A29 rijdt het ook langzaam van Berg op Zoom naar Rotterdam, tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het Middellandplein in Rotterdam-West is een fietser onder de tram gekomen. Dat belt de politie. De slachtoffer zou met zijn been klem zitten tussen de fiets en de tram. De traumahelikopter die was opgeroepen is rechtsomkeerd gegaan. De slachtoffer is bij kennis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft het rijbewijs van een man in beslag genomen nadat hij gisteren op het Bachplein in Schiedam meerdere auto's heeft aangereden. 4 wagens raakten beschadigd. De schade aan de voertuigen is groot. De auto van de man stond op een parkeerterrein. Hij knalde eerst op 2 wagens toen hij met zijn auto wilde parkeren. Een eindje verderop raakte hij er nog eens 2. Volgens de lokale

0: thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek op meiden is gericht. Hoewel meisjes minder vaak opnieuw een delict plegen dan jongens, kan ineffectieve hulpverlening op lange termijn wel grote gevolgen hebben. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt vooral volgens de onderzoekers te veel op bacteriën, zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar op sommige plekken zitten er meer dan 10 chemische stoffen, een te hoog gehalte in het water. Van de bijna 100 plekken die zijn onderzocht staat bijvoorbeeld het Waaltje tussen Ridderkerk en Heerjansdam, het hoogst op de ranglijst, staat op plek 3. Daar zitten van de 12 stoffen te veel in het water. Ook de binnenbedijkte Maas in de Hoekse Waard staat in de top 20. Volgens de onderzoekers zou meer focus moeten zijn op waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu ook gebeurt als er bijvoorbeeld blauwalg is aangetroffen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk qua dagelijkse files. Veel echte bijzonderheden zijn er niet. Maar er staan wel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. En op een paar wegen is het nog wel drukker. Bijvoorbeeld op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Er staat ook een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens heb je bij Maastricht 20 minuten oponthoud. De A58 van Breda naar Tilburg is het druk tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur vast tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ANWB. In het zuiden van het land staan nog steeds wel dagelijkse files met 10 minuten oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Verder heb je nog 25 minuten vertraging op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuwkuip. De weg is daar na een ongeluk wel weer vrij. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar is het nog druk tussen Asten en Geldrop. Je moet daar rekening houden met zo'n 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het Middellandplein in Rotterdam-West is een fietser onder de tram gekomen. Dat meldt de politie. De slachtoffer zou met zijn been klem zitten tussen de fiets en de tram. De traumahelikopter die was opgeroepen is rechtsomkeerd gegaan. De slachtoffer is bij kennis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft het rijbewijs van een man in beslag genomen nadat hij gisteren op het Bachplein in Schiedam meerdere auto's heeft aangereden. 4 wagens raakten beschadigd. De schade aan de voertuigen is groot. De auto van de man stond op een parkeerterrein. Hij knalde eerst op 2 wagens toen hij met zijn auto wilde parkeren. Een eindje verderop raakte hij er nog eens 2. Volgens de lokale omroep in Schiedam is de man erg geschrokken, niet gewond, wel naar het ziekenhuis gebracht. Het CBR moet gaan beoordelen of de man nog in staat is om de auto te rijden. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig bewezen effectieve hulp beschikbaar. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Kennisinstituut WODC. Er is maar 1 behandeling die goed is onderzocht en veelbelovend lijkt. Een therapie gericht op het reguleren van agressie. Meisjes hebben vaker andere problemen, zoals angst, problemen thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek op meiden is.

0: bijvoorbeeld Het Waaltje tussen Ridderkerk en Heerjansdam, het hoogst op de ranglijst, staat op plek 3. Daar zitten van de 12 stoffen te veel in het water. Ook de binnenbedijkte Maas in de Hoekse Waard staat in de top 20. Volgens de onderzoekers zou meer focus moeten zijn op waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu ook gebeurt als er bijvoorbeeld blauwalg is aangetroffen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien. Het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten op onthoud tussen Asten en Geldrop. Er staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Door een vrachtwagen met pech staat er file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je ook een half uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Het komt door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het Middellandplein in Rotterdam-West is een fietser onder de tram gekomen. Dat belt de politie. Het slachtoffer zou met zijn been klem zitten tussen de fiets en de tram. Een traumahelikopter die was opgeroepen is rechtsomkeerd gegaan. Het slachtoffer is bij kennis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft het rijbewijs van een man in beslag genomen nadat hij gisteren op het Bachplein in Schiedam meerdere auto's heeft aangereden. 4 wagens raakten beschadigd. De schade aan de voertuigen is groot. De auto van de man stond op een parkeerterrein. Hij knalde eerst op 2 wagens toen hij met zijn auto wilde parkeren. Een eindje verderop raakte hij er nog eens 2. Volgens de lokale omroep in Schiedam is de man erg geschrokken, niet gewond, wel naar het ziekenhuis gebracht. Het CBR moet gaan beoordelen of de man nog in staat is om de auto te rijden. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig bewezen effectieve hulp beschikbaar. Dat concluderen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Kennisinstituut WODC. Er is maar 1 behandeling die goed is onderzocht en veelbelovend lijkt. Een therapie gericht op het reguleren van agressie. Meisjes hebben vaker andere problemen, zoals angst, problemen thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek op meiden is gericht. Hoewel meisjes minder vaak opnieuw een delict plegen dan jongens, kan ineffectieve hulpverlening op lange termijn wel grote gevolgen hebben. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden, blijkt het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt vooral volgens de onderzoekers te veel op bacteriën, zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar op sommige plekken zitten er meer dan 10 chemische stoffen een te hoog gehalte in het water. Van de bijna 100 plekken die zijn onderzocht staat bijvoorbeeld het Waaltje tussen Ridderkerk en Heerjansdam het hoogst op de ranglijst, staat op plek 3. Daar zitten

0: A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. De weg is na een autobrand wel weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder de tram was gekomen op Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam daarna klem te zitten tussen de fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers van de fiets gezaagd. Daarna werd de tram een klein beetje opgetild zodat het been ertussen uit kon. Daarna ging het slachtoffer voor controle naar het ziekenhuis. Het pand in Overasselt dat eerder deze week werd belaagd door een groep gewapende mannen gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van Heumen, waar Overasselt onder valt, laten weten op een persconferentie. De politie doet nog altijd onderzoek in het pand. Er komen camera's bij het pand en Jan G., de bewoner en het mogelijke doelwit, die heeft een gebiedsverbod gekregen voor 2 weken. De politie onderzoekt ook een dreigvideo waarin gewapende mannen dreigementen uiten richting Jan G. Het pand dat nu voor een jaar dicht gaat is al 3 keer eerder gesloten geweest. Zo werden 2 jaar geleden al eens 25 kogels op het pand afgevuurd. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vanmorgen een nieuw record bereikt. Langs de snelweg betaal je nu 2,69,2 euro. Dat is 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. In mei werd een eerste hoogtepunt bereikt en vooral vorige week schoot de prijs weer omhoog. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat zo'n 20.000 studentenkamers er te weinig zijn. Ook in Rotterdam is de vraag naar kamers een stuk hoger dan het aanbod. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is nog lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Dat heeft tot gevolg dat studenten vaak een andere studie kiezen of door dicht of niet op kamers te gaan. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer locaties beschikt gevonden worden om studentenwoningen te bouwen. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het is maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.

0: Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: heeft daar te maken met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder de tram was gekomen op Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam daarna klem te zitten tussen de fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers van de fiets gezaagd. Daarna werd de tram een klein beetje opgetild, zodat het been ertussen uit kon. Daarna ging het slachtoffer controle naar het ziekenhuis. Het pand in Overasselt, dat eerder deze week werd belaagd door een groep gewapende mannen, gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van Heumen, waar Overasselt onder valt, laten weten op een persconferentie. De politie doet nog altijd onderzoek in het pand. Er komen camera's bij het pand en Jan G., de bewoner en het mogelijke doelwit, die heeft een gebiedsverbod gekregen voor 2 weken. De politie onderzoekt ook een dreigvideo waarin gewapende mannen dreigementen uiten richting Jan G. Het pand dat nu voor een jaar dicht gaat, is al 3 keer eerder gesloten geweest. Zo werden 2 jaar geleden al eens 25 kogels op het pand afgevuurd. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vanmorgen een nieuw record bereikt. Langs de snelweg betaal je nu 2,69 euro. Dat is 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. In mei werd een eerste hoogtepunt bereikt en vooral vorige week schoot de prijs weer omhoog. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat zo'n 20.000 studentenkamers er te weinig zijn. Ook in Rotterdam is de vraag naar kamers een stuk hoger dan het aanbod. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is nog lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Dat heeft tot gevolg dat studenten vaak een andere studie kiezen of door dicht of niet op kamers te gaan. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer locaties beschikt gevonden worden om studentenwoningen te bouwen. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het is maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N61 van Terneuzen naar Schoondijken bij Sluiskil. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaj.

0: Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De hulpdiensten hebben vanmorgen iemand bevrijd die met zijn fiets onder de tram was gekomen op Middellandplein in Rotterdam-West. Het ongeluk was rond 8:30. De fietser kwam daarna klem te zitten tussen de fiets en de tram. De brandweer heeft eerst een van de trappers van de fiets gezaagd. Daarna werd de tram een klein beetje opgetild zodat het been ertussenuit kon. Daarna ging het slachtoffer voor controle naar het ziekenhuis. Het pand in Overasselt dat eerder deze week werd belaagd door een groep gewapende mannen gaat een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van Heumen, waar Overasselt onder valt, laten weten op een persconferentie. De politie doet nog altijd onderzoek in het pand. Er komen camera's bij het pand en Jan G., de bewoner en het mogelijke doelwit, die heeft een gebiedsverbod gekregen voor 2 weken. De politie onderzoekt ook een dreigvideo waarin gewapende mannen dreigementen uiten richting Jan G. Het pand dat nu voor een jaar dicht gaat is al 3 keer eerder gesloten geweest. Zo werden 2 jaar geleden al eens 25 kogels op het pand afgevuurd. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vanmorgen een nieuw record bereikt. Langs de snelweg betaal je nu 2,69 euro. Dat is 2,4 cent meer dan gisteren. De benzineprijzen schoten omhoog door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. In mei werd een eerste hoogtepunt bereikt en vooral vorige week schoot de prijs weer omhoog. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat zo'n 20.000 studentenkamers er te weinig zijn. Ook in Rotterdam is de vraag naar kamers een stuk hoger dan het aanbod. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is nog lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Dat heeft tot gevolg dat studenten vaak een andere studie kiezen of door dicht of niet op kamers te gaan. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer locaties beschikt gevonden worden om studentenwoningen te bouwen. Het weer. Veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of een bui. Af en toe laat de zon zich even zien en het is maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annieke Boschaert van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Roermond-Oost staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig

0: Martin van der Boogaard. Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was die de weg kwijt was. Hij was bij Vijfsluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. De chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en zijn rijbewijs is ingenomen. In de tunnelbuis waar de vrachtwagenchauffeur eigenlijk doorheen had gemoeten, waren geen werkzaamheden. Die buis was dus gewoon open. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt dat niet omdat hij uit een heel klein dorpje komt en iedereen onmiddellijk weet om wie het gaat als bekend wordt welk dorpje dat is. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij de man thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken, een stijging van 700. Alleen in Amsterdam waren het er nog meer, maar daar was wel sprake van een afname. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart na de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten, werd vanochtend pas opgemerkt. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking vanmiddag. Er kan een buitje vallen. Het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7. Met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend is het nog zo'n 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB.

0: Martin van der Boogaard. Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was die de weg kwijt was. Hij was bij Vijfsluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. De chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en zijn rijbewijs is ingenomen. In de tunnelbuis waar de vrachtwagenchauffeur eigenlijk doorheen had gemoeten, waren geen werkzaamheden. Die buis was dus gewoon open. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt dat niet omdat hij uit een heel klein dorpje komt en iedereen onmiddellijk weet om wie het gaat als bekend wordt welk dorpje dat is. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij de man thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken, een stijging van 700. Alleen in Amsterdam waren het er nog meer, maar daar was wel sprake van een afname. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart na de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten werd vanochtend pas opgemerkt. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking vanmiddag. Er kan een buitje vallen. Het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee. Mogelijk windkracht 7. Met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend is het nog zo'n 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog niet veel files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de Heide en Waspik 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Bergen-op-Zoom Oost en knooppunt de Slok. Een kwartier oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Batendorp en Oorschot 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Martin van der Boogaard. Er is meer bekend over de vrachtwagenchauffeur die vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel is gereden. De politie meldt dat het een buitenlandse trucker was die de weg kwijt was. Hij was bij Vijfsluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor werkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was vannacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. De chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij tegengehouden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en zijn rijbewijs is ingenomen. In de tunnelbuis waar de vrachtwagenchauffeur eigenlijk doorheen had gemoeten, waren geen werkzaamheden. Die buis was dus gewoon open. Op Schiphol is gisteren een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Het vuurwapen werd gevonden toen de Marechaussee een groepje jonge mannen controleerde. De man die het vuurwapen bij zich had komt uit Zuid-Holland, maar het is niet bekend of hij uit onze regio komt. De Marechaussee meldt dat niet omdat hij uit een heel klein dorpje komt en iedereen onmiddellijk weet om wie het gaat als bekend wordt welk dorpje dat is. De Marechaussee meldt wel dat er vannacht bij de man thuis onder andere bivakmutsen en messen zijn gevonden en die spullen zijn in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken in Rotterdam is tot en met juli dit jaar met bijna 1/3 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie. In totaal gaat het om ruim 3000 auto-inbraken, een stijging van 700. Alleen in Amsterdam waren het er nog meer, maar daar was wel sprake van een afname. In Ridderkerk verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs. En ook in Barendrecht was sprake van een toename. De politie is een onderzoek gestart na de beschieting van een pand aan de Groene Laan in Schiedam. Volgens mensen ter plaatse is daar een laserkliniek beschoten. Er zitten meerdere gaten in een van de ruiten. Dat het pand was beschoten werd vanochtend pas opgemerkt. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking vanmiddag. Er kan een buitje vallen. Het is nu ongeveer 22 graden. Morgen in de ochtend enkele buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee. Mogelijk windkracht 7. Met windstoten tot 90 km per uur. En dan de temperatuur morgen. In de ochtend is het nog zo'n 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Nieuwegein-Schestel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en afrit Wouwsplantage 10 minuten oponthoud. En op de N62 bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: plaatsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel 10 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwedehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven een paar duizend asielzoekers. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang daar voor kinderen totaal ongeschikt is. Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die de weg kwijt was, is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden. Hij was bij de oprit Vijf Sluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor wegwerkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was afgelopen nacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. En de chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij klemgereden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en ook zijn rijbewijs ingenomen. De crisissituatie door de langdurige droogte deze zomer is voorbij, maar we hebben nog steeds te maken met een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het waterpeil in de rivieren is nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt nog maar de helft van wat in deze tijd van het jaar normaal is. En ook hebben we onder andere in onze regio nog steeds te maken met verzilting. Door de lage waterstanden dringt nog steeds vanaf zee zout water het land binnen. En dan het weer, veel bewolking, in de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee, mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen, in de ochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrit Jijk 3, 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 10 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knoppen Bankhoef 10 minuten oponthoud. Op de 200 en 278 Vaals richting Maastricht voor Maastricht-Biesland 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
2: Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job Wittebos. Vandaag heb ik Rob Oosterbaan in de studio van het bedrijf Stroomlijn. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Radio Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat was al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen. Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Ja. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel.
0: Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Als je in het kader wat de organisatie doet, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper. Maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen. Ja. Dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
0: Dat zijn nogal hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
1: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 6, 27 daarvan zijn op dit moment wijkhopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren en medewerkers.
0: Oké, okay. Goed om te weten. En nog meer over jou, wat is je rol bij Stroomlijn?
1: Ja, ik ben bij Stroomlijn verantwoordelijk voor alle communicatie. Okay. Hoewel de klantcommunicatie naar WMO-reizigers via de sociale dienst van de Drechtsteden gaat. Ja. Maar daarnaast is nog heel veel te communiceren. En ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI's. Maar ook aan de hand van kwalitatieve onderzoek. Doen we klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk allemaal bij Stroomlijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.
0: Oké, okay. Dat is best denk ik, een mooie rol. En de omvang van bedrijven weet natuurlijk al ongeveer, maar wat is een beetje de scope van de werkzaamheden? Is het echt zo'n vervoer voor de sociale domein in het meest brede zin van de woord als het ware?
1: Nou, het is voor mensen die zelfstandig niet kunnen reizen. Mm-hmm. Die helpen wij met het van A naar B komen. Ja. Dat klinkt eenvoudig.

0: vinden ook dat we veel beter kunnen zeggen. We zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat ze boodschappen kunnen doen. Dat ze artsenbezoek kunnen afleggen. Dat ze in hun sociale omgeving kunnen deelnemen. En dat doen we met al deze mensen samen.
1: Voor mijn beeldvorming, is het dan ook voor mensen die een beperkte mobiliteit hebben, zeg maar van zichzelf en lichamelijk, dat ze dan die juist geholpen worden met extra begeleiding, ik noem maar wat, met een rolstoel of andere zaken?
0: Ja, kijk, veel mensen die blijven heel lang thuis wonen. Het verzorgingshuis als zodanig, dat bestaat niet meer. Dus mensen moeten heel lang thuis blijven wonen en krijgen dan thuiszorg en allerlei middelen die ze kunnen gebruiken. Dus die mensen die krijgen het steeds moeilijker om zichzelf te vervoeren van A naar B.
1: Ja.
0: En daar helpen wij dan bij met de drechthopper en de wijkhopper. Dan kunnen ze zelf een telefoonnummer bellen en dan een rit reserveren.
1: Ja.
0: En die plannen wij in. Je moet wel een WMO-indicatie hebben van de gemeente waar je woont. En dan verzorgen wij dat.
1: Oké. Okay. Helder, Val. En wat voor toekomst- en groeiperspectieven hebben jullie?
0: Er gebeurt natuurlijk veel in de regio, Martijn, op het ogenblik. Hè. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Papendrechtse brug.
1: Ja.
0: Die eraan zit te komen. En dat gebeurt vanaf medio juli tot met april volgend jaar.
1: Klopt.
0: En dat zorgt voor een hoop ongemak in de regio.
1: Ja, in ieder geval een paar aantal files erbij.
0: Ik had er files bij. Over de Papendrechtse brug rijden iedere dag 75.000, 80.000 voertuigen die een andere weg moeten zoeken door de regio. En wij realiseren ons dat dat voor onze reizigers omrijden betekent.
1: Ja, en dus ook voor jullie vervoerders, jullie chauffeurs. En heb je daardoor ook veel meer mensen nodig? Is dat...
0: Daardoor hebben we meer mensen nodig. We gaan zorgen dat er meer wijkoppers gaan rijden. De vacature gaan we zo bespreken.
1: Ja.
0: Maar die wijkoppers die moeten ervoor zorgen dat mensen toch veel sneller en makkelijker van A naar B kunnen blijven gaan. En de wijkopper die rijdt in de wijk.
1: Ja.
0: Dat is lekker makkelijk en laagdrempelig. Want de mobiliteit van deze mensen moet wel doorgaan.
1: Ja, dat kan ik inderdaad bij voorstellen. En daar werd uit meer mensen bij nodig.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd. We gaan het ook zo meteen hebben over de vacature van wijkhopper chauffeur.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook tof 4 in dit geval aan muziek meegenomen. Welk nummer zou je als eerste willen horen?
0: Nou, ik heb op de lijst gezet 9 to 5 van Dolly Parton.
1: Binnen de eerste.
0: Dat komt omdat wijkhopperchauffeurs voor een groot deel van 9 tot 5 rijden.
1: Ja.
0: Maar het wordt steeds meer worden die tijden wat opgerekt, ook in het weekend.
1: Okay.
0: Maar voor nu liggen we toch wel een toepasselijk nummer.
1: Ja, en ik kan me voorstellen straks met als die N3-brug open is, dat het misschien wel een beetje verremd wordt rondom de 9 to 5. Maar is goed, hier komt Dolly Parton met 9 to 5.

0: Ja, dat was 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, en dan gaan we naar de mooiste functie van wijkhopperchauffeur. Rob, kan je iets vertellen? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een soort indicatie hebben wat zo iemand gaat doen. Maar voor de mensen, ja, om het compleet te maken, wat gaat zo iemand allemaal doen?
1: Ja, Martijn, ik durf wel te zeggen dat ik vandaag de mooiste baan van de Drechtsteden heb meegenomen.
0: Nou, ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja, een wijkhopperchauffeur die heeft een hele belangrijke functie. Je maakt namelijk het verschil. En niet het verschil op papier, maar het verschil tussen het thuisblijven of ergens naartoe kunnen. Ja. Voor de inwoners van de Drechtsteden die dat zelf niet voor kunnen zorgen. En iedere dag is anders. Ik heb de vacature op twee manieren aan te bieden, Martijn. Gewoon regulier, als het je leuk lijkt om wijkhopperchauffeur te zijn. Hey, je bent op zoek naar ander werk.
0: Ja.
1: Je bent op zoek naar een leuke bijbaan. Ja, dan is wijkhopperchauffeur eigenlijk wel heel erg leuk, denk ik, om te doen. Omdat je echt een maatschappelijke bijdrage levert aan het welzijn van je mede-inwoners van de Drechtsteden.
0: Ja, dat is niet niks.
1: En een wijkhopperchauffeur die rijdt in de wijk. Het is het gezicht van de wijk.
0: Ja.
1: Iedereen kent hem of haar. En de wijkhopperchauffeur kent ook zijn of haar klanten.
0: Zeker.
1: En je werkt op tijden die passen bij je eigen behoeften. Mm-hmm. Je kunt fulltime bij ons werken, maar ook parttime. En je hebt elke dag contact met mensen.
0: Ja.
1: En andere banen waarbij je iets moet vervoeren, goederen of iets dergelijks, of boodschappen. Dat zijn natuurlijk ook hele leuke banen, maar hier ben je met mensen aan de slag.
0: Ja.
1: En jij zorgt ervoor dat mensen ergens komen.
0: Ja.
1: En mensen die hoor ik wel eens zeggen, zonder de wijkhopper kom ik nergens. Dat zeggen onze reizigers. En zonder een wijkhopperchauffeur komen die lieve mensen die van het vervoer gebruik willen maken, komen ze nergens.
0: Nee.
1: Dus hoe mooi is dat eigenlijk om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat je in dit geval aan mensen mobiliteit biedt die het anders zeg maar niet zo makkelijk zouden hebben.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En
1: straks als die Papendrechtse brug dicht gaat, dan ga jij ervoor zorgen dat iemand toch mobiel blijft door vanaf huis naar een van de pontjes te rijden die aan het water ligt om aan de overkant te komen en weer terug. Dus dat is wel een mooie extra om het ongemak wat er door die afgesloten brug is, om dat te verlichten.
0: Ja, en dat vind ik wel interessant, want hoe ga je dat doen dan? Want die zet iemand al op de pont af.
1: Ja.
0: Nou, die persoon gaat aan de overkant en dan?
1: Daar staat dan weer een ander voertuig te wachten.
0: Staat er dan een op te wachten.
1: Dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja.
1: We noemen dat soms ook wel eens de first and the last mile in ons jargon. We halen je op bij de voordeur, breng je naar het pontje en aan de overkant staat een ander voertuig klaar om je verder te brengen naar je eindbestemming. En dat is wel, natuurlijk superleuk om te doen.
0: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor de mensen die gebruik gaan maken van deze vervoersdienst ook wel luxe voelt.
1: Ja.
0: Je wordt met je taxichauffeur wordt je op pont gezet. Dan ga je even over het water kijken. En dan is aan de overkant. En dan word je daar weer opgehaald door je chauffeur.
1: Bij dit werk betekent je echt iets voor mensen.
0: Ja.
1: Je ziet direct het resultaat ervan. En hoe mooi is dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat je dat ook best wel een dienst. Je bent heel dienstbaar, steun je natuurlijk aan de andere mensen.
1: Ja, nou zo is het ook.
0: En ik denk dat vooral de kunst is. Dat je gewoon. En misschien ook wel daar juist extra voldoening geeft.
1: Ja.
0: Omdat je als je mensen gewoon kan zorgen dat ze mobiel blijven. En hun dankbaarheid daarvoor geven. Ja, dat is denk ik wel iets heel moois.
1: Ja, je bent misschien ook benieuwd of de luisteraars zijn. Dat waar je nu aan moet voldoen. Hè, om wijkhopperchauffeur
0: Wat zoek je dan zo iemand? Ik denk dat empathie belangrijk is. Maar wellicht kan je er zelf iets over vertellen.
1: Nou, je kunt je voorstellen dat een rijbewijs wel heel erg belangrijk is.
0: Ja, zonder dat geen voor.
1: Het is wel gewoon een voertuig. Het is wel een elektrisch voertuig. Dus het is heel duurzaam. Milieuvriendelijk.
0: En is het een rijbewijs B vervoer?
1: Gewoon een rijbewijs. En je moet een plezierig iemand zijn. En wij noemen dat bij ons wel eens, je moet de stroomlijnfactor hebben. En wat is dat nu? Ja, dat je een open, toegankelijke persoon bent bij wie iemand die bij jou in het voertuig stapt zich op zijn gemak voelt.
0: De stroomlijnfactor.
1: De stroomlijnfactor. Een leuke, open persoon.
0: Ja.
1: Die plezierige contactuele vaardigheden heeft. En je kan een praatje maken. Soms is het namelijk zo dat degene die bij jou in het voertuig stapt, dat kan voor deze meneer of mevrouw wel eens het enige contact zijn wat iemand heeft op een dag. Ja. Dus probeer het zo leuk mogelijk te maken. En je hebt ook nog een beetje een signalerende functie. Want als je 5 keer per week mevrouw Jansen van A naar B brengt, ik noem maar een voorbeeld, en op een dag doet ze de deur niet open, ja, dan ben jij de persoon die gaat onderzoeken waarom dat zo is. Dan ga je hulplijnen inschakelen.
0: Jo.
1: Dus je hebt ook een belangrijke signalerende functie in de wijk.
0: Ja, ja, dat is sterk nog. Het is gewoon van checken of de mensen die je vervoert, zeg maar, nog een oké zijn eigenlijk.
1: Ja, zo is het ook. Zeker. Ja.
0: En misschien dat ze ook wel veel. Want ik ben benieuwd, heb je dan ook hoeveel ritjes maak je op een dag?
1: Nou, dat verschilt eigenlijk per dag. Ja. Je werkt van 9 tot 5 en je meldt je dan netjes in bij onze regiecentrale. Mm-hmm. En die hebben de ritten voor je klaarstaan in hun planning. En dat kunnen 10 ritten per dag zijn of 12 ritten. Soms nog wat meer, soms wat minder. Hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, ik hoop dat nu het in de lente wat mooier weer is, dan zou je waarschijnlijk meer ritjes hebben. Relatief.
1: Ja, je verzamelt 's ochtends op de uitrijlocatie. Daar staan meerdere wijkoppers klaar, daar kom je collega's tegen. En daar heb je dan heel even een ontmoeting mee. En dan is dat een uitrijchauffeur. Daar kan je naartoe doorgroeien overigens, naar die functie.
0: Ja.
1: En die zorgt dat iedereen op tijd op weg is. Want om 9 uur komen de ritten binnen.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten de reizigers opgehaald worden.
0: Helder verhaal. Hey, en is het ook handig, ja, of niet, misschien niet verplicht, maar als je een soort taxi-achtergrond hebt, of hoeft dat niet per se?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee.
1: Dat hoeft niet per se. Je kunt vanuit deze functie, in de tweede variant die ik zo meteen nog wil toelichten, kun je wel doorgroeien naar de functie van taxichauffeur. Ah, daar kom ik zo nog heel even op terug.
0: Dat is wel leuk inderdaad. Hey, en dan heb je. Wat kun je eigenlijk de medewerker bieden? Zeg maar, ik kom als wijkhopper, chauffeur bij jullie werken. Wat kan ik voor jullie verwachten?
1: Ja, je krijgt gelijk een contract bij Stroomlijn.
0: Oké. Okay.
1: Voor een bepaalde periode.
0: Mooi.
1: En je mag gelijk starten. Ja. En eigenlijk, je hoeft niet veel te doen. Je krijgt een contract met een salaris.
0: Ja.
1: En je krijgt een heleboel leuke collega's erbij in één keer.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk dat het een hele leuke baan is.
0: En zijn schadevrije jaren nog van toepassing? Voor het sollicitatieproces?
1: Nee.
0: Nee, niet per se. Nee. Wel handig.
1: Ja, wel handig. Maar dat is niet van toepassing.
0: Nee.
1: En wat misschien aardig is om te vertellen, dat we zoeken meer dan één collega, Martijn. We zoeken heel veel wijkopperchauffeurs. Omdat we gaan uitbreiden door de Papendrechtsebrug.
0: Ja.
1: En door nog wat andere projecten die eraan zitten te komen. Ik nodig iedereen van harte uit om naar onze website werkenbijdewijkopper.nl te gaan.
0: We kunnen ze alvast even checken, want over hoeveel collega's gaat het dan?
1: Nou, we hebben zo'n 30 FTE nodig. En als je dat omrekent naar mensen, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. 50 zijn, zeker.
1: Ja, ja. Okay. Dus hoeft niet allemaal tegelijk, hè. Die hoeven er niet allemaal morgen te zijn.
0: Je kan ze niet tegelijk laten inwerken natuurlijk.
1: Ja, we hebben een gefaseerde aanpak.
0: Natuurlijk.
1: Maar op korte termijn zitten de eerste al in een kennismakingsbijeenkomst bij ons op kantoor.
0: Ja, en bij zo'n kennismakingsbijeenkomst kunnen dan meerdere mensen aansluiten, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel handig. En heb je daar al die data al bekend? Zijn er al data over bekendgemaakt?
1: Waarop mensen in dienst kunnen komen?
0: Nee. Wanneer die kennismakingsdata zijn?
1: Ja, nou, eentje is er al vandaag, op het moment dat wij dit gesprek hebben.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker. En de komende weken zullen er meerdere data komen.
0: Oké.
1: Okay. En die zullen allemaal gecommuniceerd worden via de website.
0: Juist, mooi.
1: Hè, als je daar solliciteert, maar daar komen we misschien straks nog op terug.
0: Ja.
1: Mooi, krijg je dan een antwoord met mogelijke data waarop je dan kan langskomen bij ons voor kennismaking. Mag je ook een stukje meerijden in de wijkhopper.
0: Ja.
1: En dan zie je ook gelijk hoe het werkt.
0: Ja, dat klinkt allemaal best interessant. Hey, en je zei al iets over doorgangsperspectieven. Je kan dus ook taxichauffeur worden en dat soort zaken. Zijn er nog andere routes die iemand kan doen?
1: Nou, binnen de functie die ik nu heb beschreven kun je buddy worden. Hè, en dan help je het opleiden van andere wijkopperchauffeurs.
0: Ja, leuk.
1: En uitrijchauffeur, dan heb je 's ochtends de verantwoordelijkheid voor het goed vertrekken van alle collega's die op die locatie dan wegrijden. En dat ze ook aan het einde van de dag weer netjes terugkomen. De stekker moet weer in het stopcontact om opgeladen te worden voor de volgende dag.
0: Ja, helder verhaal. En wat maakt het dat collega's lang bij jullie werken? Of in deze functie blijven?
1: Nou ja, we doen ons best om het iedereen naar de zin te maken. Hè? Ja. En, we organiseren leuke dingen met elkaar. En het aardige is nog dat we... Ja, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En wat wil ik daar nou mee zeggen? We werken allemaal voor die meneer en die mevrouw... die thuis zitten en ergens naartoe willen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk het, de grote gemene deler die we met elkaar hebben.
0: Ja.
1: Daar staan we iedere dag voor aan de lat, zeggen we dan. En dat zorgt ook wel voor een goede saamhorigheid binnen ons team. Want we moeten gewoon zorgen dat alle mensen netjes op tijd worden opgehaald. Netjes naar een eindbestemming worden gebracht. En ook tijdens de rit dan nog eens een keer een plezierige rit hebben... met contact met de chauffeur en dergelijke.
0: Precies. Dus je moet wel goed en veilig kunnen rijden. Maar daarnaast...
1: Ja, we organiseren wel voor onze eigen mensen ook leuke bijeenkomsten... waarin we met elkaar... gezellige dingen doen. Zoals dat bij iedere werkgever ook wel gebeurt.
0: Helder verhaal. Maar dus je moet wel graag dienstbaar willen zijn aan je medemens. Ik denk dat dat wel de gemene delen is.
1: Dat is eigenlijk criterium nummer 1.
0: Ja.
1: Je moet een warm gevoel hebben voor onze doelgroepen.
0: Ja.
1: Veel chauffeurs hebben zelf nog vaders en moeders... of opa's en oma's... die ook heel moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien... Dus je moet je gewoon in kunnen leven in wat mensen beweegt.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat ze dan per ongeluk hun eigen ouders moeten vervoeren. Of
1: nou, dat zou heel toevallig zijn.
0: Het kan wel natuurlijk.
1: Maar het zou in theorie zou dat kunnen. Ja.
0: Grappig. Hey, we gaan zo meteen nog even hebben over de andere route van de functie. Maar in jouw top 5 staan natuurlijk nog een aantal andere nummers. Waaronder rapper D-Light of Bob Marley. Wie...
1: Ik heb gekozen voor Bob Marley, Martijn.
0: Okay.
1: Dat was toen ik een kleine jongen was van 17. Het eerste live concert waar ik bij was. En,
0: dat is wel een paar jaar terug dan, of niet?
1: Ja.
0: Een paar jaar terug. Damn. 10 jaar terug of zo? Nee, geen.
1: We leven in een onrustige wereld op het ogenblik.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de kranten open te slaan. En je hoort erover en je leest erover. En ik dacht dat het bekende nummer One Love van Bob Marley... misschien wel toepasselijk was om te draaien vandaag.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Hier komt One Love van Bob Marley en The Wailers.

0: One Love van Bob Marley en de Wailers. Ja, en nu gaan we het hebben over de andere route van de vacature. Dat is wel interessant. En dan misschien later om te benoemen dat er nog een soort andere vacature later aankomt. Maar dat wordt een korte toelichting. Laten we ons beginnen met de andere route. Hoe ziet dat eruit, Rob?
1: Nou, wij hebben een ontwikkelbedrijf bij Stroomlijn.
0: Oké.
1: En via dat ontwikkelbedrijf nodigen wij mensen van harte uit om bij ons in opleiding te komen en te ontwikkelen naar wijkopperchauffeur. En ja, dat zijn mensen die langdurig werkloos zijn en in de uitkeringsvoorziening zitten.
0: Helder.
1: En naarmate dat langer duurt, wordt het voor deze mensen vaak moeilijker om weer aan het werk te komen. Afstand tot de arbeidsmarkt noemen we dat dan.
0: Ja.
1: Maar bij ons ontwikkelbedrijf, daar kom je binnen. En daarin werken we heel nauw samen met het werkcentrum van de Drechtsteden en met de sociale dienst. Dan kom je binnen voor een 3-jarig ontwikkeltraject. En in die 3 jaar start je wel gelijk als wijkopperchauffeur.
0: Ja.
1: Maar naast dat je allemaal werkervaring opdoet, begeleiden we je ook in je leefgebieden. En wat bedoel ik daar nou mee? Mensen die heel lang niet gewerkt hebben, moeten weer helemaal wennen aan vroeg opstaan.
0: Heel belangrijk overigens, dat je op tijd bent voor je mensen.
1: Zeker, maar sommige mensen hebben ook wel aandachtspunten op het gebied van huisvesting, financiën, gezondheid. En daarom werken we met een jobcoach die deze mensen onder haar hoede neemt. En dan in een periode van 3 jaar word je via een individueel programma helemaal klaargestoomd voor de functie van chauffeur of een andere leuke baan.
0: Sorry, in een periode van 3 jaar, zei je?
1: Periode van 3 jaar, ja.
0: Dat is wel serieus.
1: Een ontwikkelprogramma van 3 jaar is een serieus programma.
0: Zo?
1: Ja.
0: Yo.
1: En na die 3 jaar is er een moment dat er gekeken moet worden naar wat ga je nu doen.
0: Ja.
1: Blijf je chauffeur? Ga je solliciteren bij een taxibedrijf waarmee we samenwerken?
0: Mag natuurlijk ook, ja.
1: Dat kan zeker. Dan halen mensen ook een taxipas. Mm-hmm. En je kunt er ook voor kiezen om een baan in de zorg te aanvaarden. Of in de retail. Of in noem het eigenlijk maar op.
0: En hoe gaat die route dan? Want die taxi, ik voel al, zeg maar, dat zit in dezelfde lijn. Maar die zorg en zeker die retail, die voelt best wel anders. Maar is het dan zorg-retail binnen een bepaald domein? Of is dat dan gewoon helemaal in de vrijmarkt?
1: Je mag, in principe ben je klaar voor de reguliere arbeidsmarkt na 3 jaar.
0: Precies, dus je mag zelf gewoon solliciteren, whatever.
1: Zeker,
0: wherever. Ja. Okay.
1: Whatever.
0: Whatever you want.
1: En dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. We hebben daar hele leuke voorbeelden van collega's die weg zijn gegaan bij ons. Eén is er Uber-chauffeur geworden.
0: Ja.
1: Een ander is matroos op een binnenvaartschip geworden.
0: Nou, dat is relatief afwijkend.
1: Twee anderen zijn er in de zorg aan het werk gegaan. Dus de mogelijkheden zijn dan best wel groot. En het is maar net wat iemand dan leuk vindt om te doen.
0: Maar het is eigenlijk op de manier, dus zeg maar, iemand is eigenlijk 3 jaar onder begeleiding bij jou te werk gesteld.
1: Ja, die begeleiding stopt na 3 jaar.
0: Die stopt exact 3 jaar gewoon, niet langer, niet korter dan 3 jaar. Of ja, korter kan wel, maar niet langer.
1: Ja. Maar het is natuurlijk een hele mooie periode voor iemand die langdurig niet aan het werk geweest is.
0: Ja.
1: Om weer helemaal in dat stramien te komen van aan het werk zijn. En met collega's omgaan of met klanten omgaan zoals hier bij ons. Het is een heel mooi programma. Daar zijn we ook heel trots op. En dus mensen die in die voorziening zitten, in die uitkeringsvoorziening, die roep ik hier ook heel nadrukkelijk op om
0: dienstbaar werk te gaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi
1: en je te melden bij het werkcentrum. De sociale dienst Drechtsteden heeft deze mensen via werkgeversservice.baanbrekend Drechtsteden. Een beetje lange naam.
0: Ja, die ken ik wel. Baanbrekend Drechtsteden, dat is...
1: Ja. We hebben ook deze mensen wel in beeld. Hè? Dus meld je bij je consulent. Als je denkt van, nou, ik vind dit een hele leuke baan. Het lijkt me leuk om te doen. Ja. Meld je bij de consulent bij wie je aangemeld bent. En ga erover in gesprek. Kan ook via het werkcentrum. Of rechtstreeks bij ons door het invullen van een document op onze website werken bij de wijkopper.nl.
0: Ja.
1: Dan kom je vanzelf bij ons binnen. En wij helpen je de goede route te volgen. Om bij ons aan de slag te gaan als ontwikkelkandidaat.
0: En zo'n ontwikkelkandidaat, met hoeveel uur word je dan per week te werk gesteld? Of zal dat gedurende uren aantal kunnen groeien door het proces?
1: Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wat je prettig vindt.
0: Ja.
1: En we passen dat aan aan de wensen van de kandidaat.
0: Oké.
1: Je krijgt ook gelijk een contract en een salaris bij Stroomlijn. Dus je uitkering die stopt in principe.
0: Ja.
1: En op die manier leer je ook weer hoe het is om bij een werkgever actief te zijn en collega's te hebben. En iedere dag je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
0: Ja, dat denk ik wel iets moois. En het begeleiding in traject, zeg maar, wordt het een beetje op je persoon gebonden afgesteld?
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja.
0: Maar zijn er wel vergelijkbare thema's in dat het proces?
1: Ja, maar wat wel een leuk voorbeeld is, wij hebben ook statushouders aan het werk bij ons.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn een paar mensen bij uit Syrië en nog omringende landen. Maar die volgen hetzelfde programma. Maar daar zit dan weer een behoorlijke module Nederlandse taal in.
0: Ik kan het zeggen. Ja, taal.
1: Weet je, ze spreken wel redelijk Nederlands. Maar om met onze klanten goed te communiceren, is een beetje extra Nederlandse taal natuurlijk wel welkom. Dus dat doen we dan op die manier.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is interessant iets, joh. Eerlijk gezegd.
1: Ja. Dus kijk, als je dat bij elkaar optelt, Martijn, dan kunnen mensen die het leuk lijkt om wijkopperchauffeur te worden, kunnen via allerlei richtingen bij ons terecht.
0: Ja.
1: En we hebben er heel veel nodig, dus
0: 30, hoorde ik.
1: Ja, 30 FTE.
0: Ja, dat was 57, dus.
1: Die hoeven niet allemaal tegelijk te komen, maar nee. Dat mag ook gefaseerd. Maar we gaan al die wijkoppers laten rijden.
0: Ja.
1: Straks zijn er nieuwe wijkoppers onderweg.
0: Ik wil zeggen, want ook al die wagens worden aangeschaft natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Die zijn onderweg en die worden dan netjes van een boordcomputer voorzien. En aan de zijkant komt in het begin hop-on te staan. Kom werken bij...
0: Hop-on.nl?
1: Ja, we noemen dit de hop-on-campagne.
0: Ja.
1: En stap in de mooiste baan van de Drechtstede. Dat is eigenlijk de zin die daaronder past.
0: Ja, nou, misschien wel een goede om nog één keer te raden dan. Want hoe kan ik dan solliciteren? Want ik zag al werken bij de wijkopper.nl. Maar misschien zijn er nog andere routes daarvoor?
1: Wijkopper.nl is een belangrijke website.
0: Ja.
1: Binnenkort zul je ook wel op de social media ons voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar het werkcentrum Drechtstede, wat in de meerdere Drechtsteden gevestigd is, daar kun je ook naartoe. Daar kun je je aanmelden. En dan komt het ook weer vanzelf bij ons terecht.
0: Ja, en ik zie dat je ook kan solliciteren via stroomlijn.nl. De minder bekende
1: Stroomlijn.nl kan ook.
0: ja.
1: Maar daar staat de vacature ook op.
0: Juist.
1: Maar ze komen allemaal uiteindelijk bij elkaar bij onze HR-afdeling.
0: Ja.
1: En die zorgt dan dat je de goede route gaat volgen.
0: Mooi. Kan ik ook nog bellen? Stel ik zou geïnteresseerd zijn. Kan ik dan naar jullie bellen voor de sollicitatie?
1: Dat kan ook nog, ja.
0: Ja.
1: Bel dan naar 088-505-8505 en dan keuzetoets 2. Dan krijg je onze infolijn aan de lijn.
0: Dat is wel knap dat je dit uit je hoofd weet.
1: Dat is een belangrijk nummer.
0: Oké, okay. Helder verhaal. Maar Rob, we gaan het ook straks nog even afronden met jouw laatste nummer uit jouw eigen supermooie top 4 in dit geval. Maar ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd in de studio.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een hele leuke deeluitzending is. En hoe we zo meteen de overige minuten van de 45 minuten gaan invullen, dat is nog heel een verrassing. Maar met welk nummer zou je in ieder geval tot heden wat afsluiten?
1: Nou, ik heb je straks verteld dat onze wijkoppers iedere dag het verschil maken.
0: Ja.
1: Voor onze reizigers. En daarom vond ik het nummer What a Difference a Day Make wel toepasselijk.
0: Oké, hier komt What a Difference a Day Make van Ray.
2: What a difference

0: En dat was What a Difference a Day Make van Ray. En ja, Rob Oosterbaan zou Rob Oosterbaan niet zijn als hij nog zegt... Joh, Martijn, kan ik nog een oproepje doen? Dus let's go. Wat mag het zijn?
1: Nou, ik wil aan de luisteraars graag vragen van... ja, spreekt dit je aan? Of spreekt u dit aan? Lijkt het u leuk om mevrouw Jansen, zeggen we dan altijd, even gemakshalve... om mevrouw Jansen naar de apotheek te brengen, of naar de supermarkt, of naar haar doktersafspraak, of naar haar vriendinnen, om gezellig de dag mee door te brengen. Ja, nou, reageer dan alsjeblieft. Hè? En dat kan op werkenbijdewijkopper.nl of via onze eigen website. En dan komen wij bij jou op de lijn en word je uitgenodigd voor een kennismaking.
0: Ja. Ja, en los van de kennismaking kan je ook gebruik maken van de kennismakingsdagen, waar je dan een soort... Ja. Meerdere geïnteresseerden komen voor de soort speeddate gokken.
1: Verschillende data. Ja. En die worden ook vermeld op hetzij de website te werken bij de Wijkopper. Maar ook in de reactie die je krijgt als je een aanmelding doet.
0: Ja.
1: Dat gaat heel eenvoudig.
0: Zo efficiënt.
1: Een paar buttons op de website kan je op klikken. En dan verschijnt er een aanmeldformulier.
0: Mooi.
1: Dan ontvangen we je graag.
0: En wat is de locatie van die kennismaking? Dat is voor jullie kantoor?
1: Ja, dat is ons op kantoor in Dordrecht, op de laan van Verenigde Naties.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
0: Ja.
1: Of we zitten daar bij de autodealers in het pand en bij autoleasemaatschappijen. Dus we zitten in een markant pand aan de kant van het water.
0: Mooi.
1: Een wit flatgebouwtje net onder de brug. Naar Zwijndrecht door aan de rechterkant.
0: Oh, daarom.
1: Ja.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Leuk, want dit is best wel lange laan, hè? Die Verenigde Naties.
1: Dat is is best lang. Maar we zitten vlakbij de Zwijndrechtse brug. Hè?
0: Ja.
1: Als je in Dordrecht staat, is het de Zwijndrechtse brug.
0: Ja, ja.
1: Als je in Zwijndrecht staat, is het de Dordtse brug.
0: Ja.
1: Maar die brug in ieder geval.
0: Ja, helder verhaal. Ja. Hey, en nou ja, goed. Je hebt niet al je nummers gedraaid. Welk nummer zou je nu willen horen? We gaan weer
1: Even Martijn.
0: Rustig kijken.
1: Wat hebben we nog? We hebben het over de hopper, hè, de werkhopper. Ik denk dat we dan ook een stukje hip-hop moeten doen.
0: Juist.
1: En dan dacht ik aan Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.
0: Oké. Okay. En heb je nog een speciale relatie met de dimmer? Of een speciale herinnering?
1: Nou, dus uit mijn jeugd.
0: Uit je jeugd, juist.
1: Volgens mij was het begin van de hip-hop scene.
0: Ja.
1: Maar echte hip-hoppers zullen me daarin misschien willen corrigeren, dat weet ik niet.
0: Dat mag natuurlijk altijd.
1: Dat mag altijd. Ja. Ik dacht dat het vrij aan het begin was, 70er jaren. Dus,
0: dat vind ik wel vrij vroeg.
1: Ja.
0: Hey, hier komt dan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, een van de voorgangers van het hip-hop, zeg maar, Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, en beste luisteraars, we hebben nog maar een paar minuten in deze uitzending. Dus ja, dan gaan we toch maar even opvullen met een functie die ik dan zelf nog maar kan meenemen. Ja, jeetje, waar ben ik op zoek? Ik denk dat ik het al ooit een keer toegelicht. Maar ik ben natuurlijk op zoek naar een monteur beveiligingssystemen. Die dus camerasystemen en toegangspoortjes en dat soort dingen gaat doen bij bedrijven die bijvoorbeeld zich bevinden in de retail. Kan ook op hoogte zijn. Dus bedenk wel van, joh, 9 of 10 meter hoog. Dat gaat echt wel een keer voorkomen. Dus hoogtevrees is dan wat minder praktisch in de rol. Maar ja, goed, mocht je nou een achtergrond hebben met beveiligingssystemen of MBV hebben gehaald, of TBV, of misschien gewoon een elektrotechnische achtergrond, dan kan je zeker solliciteren op deze vacature. En de beste route naar die functie, is in dit geval www.recruitment-team.com. En dan kan je op vacatures klikken, of je kan even gaan naar jobs.recruitment-team.com. En als je denkt van, joh, ik heb het gezien, ik ben geïnteresseerd, ik kan online solliciteren, maar of joh, even gewoon telefonisch wat meer te weten komen, dan kan je even bellen naar 085-5000-272. Oftewel 085-5000-272. En om deze leuke radio-uitzending maar even af te ronden, gaan we eindigen met Sultans of Swing van Dire Straits.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwedehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven een paar duizend asielzoekers. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang daar voor kinderen totaal ongeschikt is. Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die de weg kwijt was, is vannacht tegen de richting in door de Benelux-tunnel gereden. Hij was bij de oprit Vijf Sluizen per ongeluk achter een wagen van Rijkswaterstaat aangereden die in de tunnel moest zijn voor wegwerkzaamheden. De tunnelbuis van noord naar zuid was afgelopen nacht afgesloten vanwege die werkzaamheden. En de chauffeur slalomde daar met zijn vrachtwagen omheen. Aan de zuidkant werd hij klemgereden. De politie heeft hem een bekeuring gegeven en ook zijn rijbewijs ingenomen. De crisissituatie door de langdurige droogte deze zomer is voorbij, maar we hebben nog steeds te maken met een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het waterpeil in de rivieren is nog steeds erg laag. Door de Rijn stroomt nog maar de helft van wat in deze tijd van het jaar normaal is. En ook hebben we onder andere in onze regio nog steeds te maken met verzilting. Door de lage waterstanden dringt nog steeds vanaf zee zout water het land binnen. En dan het weer, veel bewolking, in de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien, morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. En er staat morgen veel wind aan zee, mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen, in de ochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Mens durft te

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, we zijn er weer met een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Met ook deze week weer een speciaal thema. We draaien deze keer alle liedjes over haren. En dan kunnen dat natuurlijk wel wilde haren zijn, of krullende haren, of blonde haren. We beperken het wel tot hoofdharen, heb ik het idee. Ja, dat kan ik eigenlijk wel bevestigen als ik zo naar de lijst kijk van de nummers die we gaan draaien. We beginnen met S10 en die zingt: Mijn haren ruiken naar vuur.

S10 hoorde u en we hebben ook deze keer behoorlijk wat Vlamingen op de lijst staan. En een daarvan is Buurman en zijn liedje heet Krullen.

kruist de dood mij op mijn bank. Hij kent de weg, ik zal met hem gaan. En vraagt hij mij, hoe was het daar? Dan zeg ik hem, het was het waard. Zij vloog.

U hoorde Lieven Tavernier, schrijver, liedjes, schrijver. En hij schreef heel veel bekende liedjes voor andere artiesten, zoals Jenny Arian, maar ook T. Lau. En ook dat bekende De Eerste Sneeuw van Jan de Wilde en De Fanfare van Honger en Dorst. Maar af en toe voerde hij zelf ook zijn liedjes uit. En dit was Zij vlecht de lente in haar haar. Durf eens te zeggen dat het niet mooi was. We gaan door met iets anders Vlaams. Dat komt van Willem Vermanderen en dat heet Krullenbollen.

zetten een wapannen aan een strek voor in Euror. Ze rekent op de dode hemels en potje koken kan zo goed, maar rijst en raapjes en rozijntjes en

Willem Vermanderen, krullenbollen, zong hij. We gaan door met een liedje met de titel Wilde Haren. En dat hebben we al eerder gehad, want Joshua zong daar ook over. Maar hoe zit het dan bij Thijs Boontjes? Die kennen we nog als zanger. Hemmend organist van dat televisieprogramma met Margriet van der Linden, weet u nog. Thijs Boontjes zingt Wilde Haren.

Mijnder Thoma, hij zong Suikerspin. En we kennen hem nog van een LP met liedjes over voetballers. Onder andere Frenkie de Jong en dat soort dingen. Maar wat hem vooral kenmerkt is toch zijn eigen dromerige, wat excentrieke stijl van liedjes maken. En dat valt alleen maar te waarderen. U luistert nog steeds naar Mens Durft te Leven. Het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Met deze week liedjes die gaan over haar. En Veldhuis en Kemper, dat behoorlijk bekende cabaret duo, heeft daar ook een liedje over geschreven. En dat heet Blonde Krullen.

0: Aldus Veldhuis en Kemper. We gaan een vertaling draaien, want dat doen we elke week. En deze keer is dat een liedje van Gert en Hermien. En de oudere luisteraars onder u hebben vast wel eens van hun gehoord. Gert en Hermien was een duo in de jaren 60 en 70 en ook nog wel in de jaren 80, denk ik. Nog actief met Nederlandstalige liedjes. En in eerste instantie waren dat een soort van liedjes voor iedereen. En die kon daar overal over gaan. En op een gegeven moment hebben ze het licht gezien en werden ze een soort van boegbeeld van de evangelische omroep. En later gebeurden er allerlei vervelende dingen met Gert en Hermien, waar we het maar niet over gaan hebben. Maar in eerste instantie was Gert Gert Timmermans, want daar hebben we het over. Degene die al een muzikale carrière had gemaakt. Hij was doorgebroken met een liedje dat geschreven was door Bobbejaan Schoepen. En dat heette... Ik heb een fout gemaakt, besef ik nu. Want we gaan helemaal geen vertaling draaien. Dat is helemaal geen, we gaan uit de oude doos draaien. Maar dat we Gert en Timmerman en Hermien Timmermans iets gaan draaien, dat klopt. En het liedje waar ik het over had, dat heet Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.
1: Uit de oude doos.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik

0: Groningse singer-songwriter Erwin de Vries van Kapsalon Anita. Ja, vroeger was een kapsalon ook natuurlijk een sociale... Had een sociale functie, was een verzamelplaats voor mensen. Misschien bestaat dat nog wel. Of is dat, ja, dat is denk ik wel weer teruggekomen met die barbershops van tegenwoordig. Zou ik me zo voor kunnen stellen. We gaan nu de vertaling draaien, want nu zijn we daar aan toe. En ik vroeg me af, bij haar moest ik natuurlijk snel denken aan die musical Hair. En die is natuurlijk vertaald door de enige echte grote hertaler die we in Nederland hebben. Dat is Jan Rot. De musical Hair, dat is musical eigenlijk uiteraard oorspronkelijk in het Engels gemaakt in de jaren 60. En dat ging vooral over hippies met lang haar. En Jan Rot die is erin geslaagd om daar een prachtige vertaling van te maken. Ontzettend knap. En dat titelnummer heeft hij ook zelf gezongen. Luistert u naar Jan Rot met haar.
1: Di adal fel chwariwr pan dach chi'n gwneud eich rediad am blaen.
2: Sheffield United cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?
4: Wat wilde je meid, mijn wilde haren kwijt?

Benny Nijman zong Paardenstaarten. En wij vonden dat dit nummer toch gewoon erbij hoorde. Want anders wordt het ook zo saai. Paardenstaarten is een veel voorkomende haardracht, dachten wij zo. Die gaat volgens mij nooit weg. Kent u Bloem nog? Die hadden ooit een hit. Dat was eind jaren 70, begin jaren 80, meen ik, met Even aan mijn moeder vragen. En daarna hebben ze er niet zo heel veel meer van gehoord, maar ze zijn wel heel lang actief gebleven. En ik moest bij de titel van het nummer denken aan Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash & Young, waarin David Crosby vertelt hoe belangrijk het was om zijn haar lang te houden, want dat stond toch voor actie, voor revolutie, voor jong zijn, voor je afzetten tegen de burgerij, denk ik. En bij Bloem heet dat liedje Ik Wil Lang Haar.

Bloemzong, ik wil lang haar. En hiermee zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We draaiden liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Oftewel het betere Nederlandstalige luisterlied, maar dat nemen wij wel heel breed, dat begrip. We hebben deze keer een special gehad over haar. En volgende week hebben we een special over wegen en straten. Als het gaat lukken om genoeg leuke liedjes over dat onderwerp te vinden. Maar ik denk het eigenlijk wel. We gaan eruit met een liedje van Theo Nijland. Maar dat doen we niet voordat ik u bedank voor het luisteren. En ik hoop dat u dat volgende week weer doet. Theo Nijland zingt Kaal.

0: Martin van den Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM, één radiostation

0: Martin van der Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Nu werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.

0: plastic, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: slaan. De finish komt in zicht, hoe ver nog te gaan. En vlak voor de eindstreep hebben tracties graag links. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Blijven we liggen, gaan we staan, komen wij nog tot zinnen. Het spel dat liefde heet, samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter van Loon.
1: Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee. Jonne, jij zong niet mee. Maar het was
3: het is wel niet. Ik heb genoten.
1: Genoten, ja, dat past weer bij de naam. Hè? We hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar bedruk gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer? De financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk ons aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die, die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer, het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo...
4: Ja, nou weet je, kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp, dat is tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. En we hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk, dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkse haven. En
3: dan begint de tour echt.
4: Ja, ja, precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Vikingboten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is en dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Nou, dat hoort bij het drie rivierenpunt, dat hoort inderdaad bij
4: dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht, daar is ook niet zo heel veel te vertellen, wel te zien. Maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop, daar wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En oh, want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
4: snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk, maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even. Ik heb dus 7 talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan, dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan ja, probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dus een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. En dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment 2 films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van, oh nou, vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo. Ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan het nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, nou echt, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten.
5: Ja.
3: Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de Dick Pasquier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Pasquier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En Heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer... Spel zonder grenzen, hè? Dat internationale deel. Want de songfestivals, dat was één. Maar Spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om... te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw. Is daar ooit zo'n show geweest? Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Dat was anders. Want jij zei meteen, ja, Dick Paschier. Ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet dat.
5: Ja.
4: Marhaba heette het.
5: Marhaba, ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken... Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft. En als we dat nu zien... Ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza. En daar zit die mevrouw keurig te bedelen. En keurig netjes met de straatkant. En keurig... Het is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam. Dat de bedelaar, de man die... langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was... en eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed... want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je bekend, niet. Ja. Dus wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij uit, door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, en die kwam voorbij van hoe was het... ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid, die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen, die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie, wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inrichten, heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken, waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debat die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik... mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles... en dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het ook.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest knokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling, maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open en toen zei men, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij, en die zeiden van, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Hè? Zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment heeft Zwijndrecht zelfs om 10:00 op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen in Zwijndrecht bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over Hema en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich, die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
5: Ja.
4: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
5: Ja, dus die beweging, jullie maken technisch mee, hè? Het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is een initiatief en dat kan nu dus wel, het kon vroeger niet. Maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je, dat zal me wel?
3: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, het is toch heel makkelijk om te denken van, misschien was dat vroeger normaler. De boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd wat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
4: Weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12:00 open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme, ik hoor een beetje daar in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar om dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
5: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust. De spirituele beleving, het moment van bezinning, van overdenking, van je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1:00 gaat die open. Tot 5:30. Een beetje geluk 6:00. Of anders had je pech 5:00. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, daar gingen we allemaal naar Dordrecht. Want koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was. Ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar, want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
5: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek. Hè. Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè. Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Want een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
6: Ja.
5: Jullie hebben het podium.
6: Ja, dankjewel. We beginnen met een broodje van de appel.

0: ったんですよ。
1: Ja, we gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En toen zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
2: In het wijzigpark.
1: In het wijzigpark.
2: In de speeltuin.
1: En er was helemaal niemand.
2: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
1: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
2: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
3: Nooit het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
2: Het liedje heet Speeltuin. Toe. Hoi.
1: Komt ie.

bijna vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou. Ja, wip, shoobidoo-wap, shoobidoo-wip-wap. Samen op de wip met jou. Wip, shoobidoo-wap, wip-wap.

0: voeten van de grond.
1: Ja, ze zweven wij de wereld rond. Ja,
0: kijk, je kan de kerk zien waar we later ooit, wie weet, zullen trouwen misschien. En de avond valt de koek, kijk toe, uitgespeeld maar lang niet moe. Weet je wat ik het liefste doe? Nou,
1: samen met jou naar de speeltuin toe.
0: 1, 2, 3, 4,

0: Maar dat is een recent liefde van jullie, maar dat zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die code rood is 2 weken jong.
2: Dat is een herbeleving.
1: Ja, precies, precies.
3: Wat gaan we doen? Oké.
2: Over de junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock and roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan er even aan.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: niet leuk.
1: Ah, een liefdesliedje. Hieber. Liefdesliedje.
2: Weet je zeker wat je wil? Sta je stevig, sta je stil?

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag dat?
0: Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk als Via Cultura is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want
1: wij zijn niet te vinden.
0: Nee.
2: Goed. Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar dat is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag.
3: Ja,
0: heel goed.
1: Ja, we worden altijd overal gevraagd. Dus mocht je interesse hebben, dan gaan we vast op.
0: Heel goed.
3: Tijd voor de gitaar. Tijd voor de gitaar.
1: En Madeliefjes. Okay.
3: Ja.
0: En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Er was een moment toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961. We hebben de Flauwe Power gehad. En de Flauwe Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat het niet gelukt is. Geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op een ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.

0: met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden, schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Juist. En dat hebben jullie met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus nog van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
2: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
2: Ja, jullie ook. Dank
3: je wel. Heel graag.
1: Jou?
3: Tot bedankt.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, Athos Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want kritische vragen heb jij gezegd, die je ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
4: ja,
1: Pieter?
4: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat,
5: en waar hebben we het dan over?
1: Alles in de politiek.
4: Gemeentezwijndrecht.
3: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord, noemen jullie dat
1: dan? Ja.
3: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
3: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog wel politiek? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Is dat een concrete vraag? Nee. Maar ik vind dat wel een gespreksonderwerp.
1: Ja. Nou ja, kijk, bedoel, dit is wat je ook vraagt. Hè? Bedoel, is dat zo? Werkt dat? De kiezer die heeft gekozen. Maar zijn het de kiezers die gekozen hebben? Dat is altijd de vraag. Want hoeveel kiest er niet? Het is altijd interessant. Via Cultura, het is donderdag 2 juli. Wij gaan vlot afsluiten. Maar er zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours, met je activiteiten, met je schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi. Want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat. Jonne, ja, nee, ik wijs de Tristan.
6: Je bent niet de eerste.
1: Nee. Maar dat is op zich wel leuk. Omdat jullie, wat dat betreft, als vriendenduo, vind ik dat altijd heel mooi om te zien. Heb jij nog, naar aanleiding van de opmerking van Pieter, nog zo van, oh ja, dat is wel interessant dat ik dat, dat ga ik eens meenemen.
6: Nou, ik denk dat het meerdere vragen waren natuurlijk. Hè. Het ging over de wethouders, het ging over het raadsakkoord, het ging over de positie van Algemeen Belang Zwijndrecht als ruim de grootste partij. Die wethouders is eigenlijk makkelijk om te beantwoorden. Nou ja, je wil altijd wat continuïteit hebben. Je wil niet met een volledig nieuw team starten van burgemeester en wethouders, waarin er eigenlijk te weinig kennisoverdracht kan zijn. Dus wat dat betreft wil je wat bestuurlijke ervaring hebben. Nou, volgens mij hebben we nu 2 nieuwe wethouders. Eentje is al eerder wethouder geweest, daar ben ik het wel mee eens. Als pro hebben wij gelukkig een hele nieuwe wethouder met heel veel ervaring in het sociaal domein. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe zij het gaat doen. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. De positie van ABZ binnen het raadsakkoord is natuurlijk heel significant. Hè? Dat is, die hebben gewoon simpelweg 12 van de 27 zetels. Die hebben bij heel veel voorstellen het voor het zeggen eigenlijk. Dus daar moet je als kleine partij, we hebben 3 zetels van de 27 als pro, moet je kijken hoe gaan wij daarmee om. En dan moet je, ja, soms zul je moeten zeggen van wij zijn het hier gewoon pertinent niet mee eens. En daar had jij het ook eerder al over of je binnen het raadsakkoord geen uitzonderingsgronden moet hebben. Nou ja, dat hebben wij bijvoorbeeld gezegd op het onderwerp van AZC hebben wij een stemverklaring over afgegeven. Daar zijn wij het niet eens met de positie van de rest van de raad. Maar ja, als kleine partij moet je soms kiezen.

0: Martin van der Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Nu werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat
6: wilt
5: is makkelijk
6: scoren. Wilt
5: u een
6: auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Een funky begin is het halve werk, zou ik bijna kunnen zeggen. De Tramps hier bij Aalst Radio en Drechtstad FM. Bij Uurtje Max op Radio en Drechtstad FM. En ik snap al wat er aan de hand is. Want ik ben aan het voorbeluisteren voor hoe zometeen de volgende overgang gaat klinken. Maar dan hoor je ook weer dit achtergrondmuziekje er doorheen. Dus ik snap wat er gebeurde. En dit keer had ik het iets sneller getackled. Maar ondanks dat, welkom bij Uurtje Max. Welkom bij het volste uurtje van de week. Met zometeen ook een tribute aan Dolly Parton. Ik heb ook nog een hele aparte combinatie van muziek voor je klaarstaan. En je hoorde hem al een klein beetje. Michael Bublé, ja, die gaat ook zometeen voor je zingen. Dat het een mooie dag is, ondanks dus dat Dolly Parton is overleden. En dus ook bekende acteur, dat hoorden we net in het nieuws, ons ook ontvallen. Oftewel Pennywise uit It. Maar ondanks dat, laat ons niet kisten. Alles in kannen en kruiken. En vraag ik me af, net als Ray, hey, waar is... Nou ja, ik heb geen man. Maar Ray kan dat wel vragen. Ik ga hopelijk de vraag beantwoorden voor haar.

Idrimix, Raye hier, Where's My Husband op Aats Radio en de rest van de FM. Welkom bij Uurtje Max, waar ik zometeen met je ga kijken naar de beste agendatips voor dit weekend. En dan kan je verklappen, er zijn er twee, die zijn absoluut de moeite waard. Maar eerst gaan we versneld over naar Kideko, Tiny Tempa en Becky G. Doom Doom.

Een hele prima plaat om je uit de brand te helpen als je eventjes het niet meer ziet zitten of gewoon zin hebt in een feestje. Doem Doem van Kideko samen met Tiny Tempa en Becky G hier bij Hats Radio en Drechtstad FM. Tijdens het volste uurtje van de week waarin ik je mee wil nemen door twee agendatips. Eentje daarvan die gaat aankomende zaterdag plaatsvinden en daar is ook Atos Radio erbij. En welke dat is, dat ga ik je zo vertellen. Ik heb toch denk ik iets meer opstarttijd nodig, want je mag het best weten. Net ging alles ineens op zwart. Het systeem liep vast. Daarom hoorde je ook die hapering aan het einde van Rayé. En moest ik eventjes de boel herstarten. Gelukkig had ik een lekker plaatje voor je klaarstaan. Maar hey, het is een beautiful day. Michael Bublé hier, Atos Radio Drechtstad FM. Welkom bij Uurtje Max.

Nou, dat kun je bijna wel stellen inderdaad. Je luistert naar Atlas Radio en de Rechtsstaat FM niet naar saai behang. Dat lijkt het misschien wel, maar dat is het allesbehalve. Want dit keer heb ik echte agendatips voor je klaarstaan. Ik moet zeggen, eentje is op vrijdag en eentje is op zaterdag. Laten we gewoon op vrijdag beginnen. Dat leek me toch iets logischer. Want de truckshow Molenlanden die zou op deze vrijdag plaatsvinden in een weiland langs de veerweg tussen Oud-Alblas en Papendrecht. Waarbij dus ook 200 vrachtwagens en duizenden bezoekers kwamen. Ik vind het een beetje een heel gek bericht als ik heel eerlijk ben. Het staat er in de verleden tijd. Terwijl overal staat dat het aankomende vrijdag is. Want dan wordt het weer gehouden. Ja, het is aankomende vrijdag. Met zo'n 200 vrachtwagens, duizenden bezoekers die erop afkomen. En je kan er vanaf 6 uur 's avonds kun je er gewoon heen. Het is langs de veerweg tussen Oud-Alblas en Papendrecht, de truckshow Molenlanden. Maar door de slechte weersverwachting gaat de truckshow dus niet door. Dat is eigenlijk het nieuws, want de organisatie heeft het evenement vanwege het weer afgelast. Nou, een agendatip waar je dus echt helemaal geen ene drol aan hebt, wat mij betreft. En dat is ontzettend jammer, want hopelijk geldt dat niet voor de komende agendatip. Want 23

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Nu werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 107 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Uurtje Max.
1: Drechtstad FM.
2: Amazing.
3: Oude Maasweg, wat voor drie.
2: Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
4: Oké, let's go.
5: Ik wil eventjes lekker dansen.
6: Dat moet je gewoon doen.

0: frustrerend defibrillator of niet, want god mannetje.
1: Ja, dat is dan meteen de opener van de Amazing afscheidsmaand. Ik vind het, nu dat het echt zover is, toch wel een beetje dubbel. We hadden net al een heel mooi gesprek, Robin en ik, in het staartje van Gewoon Robin. Maar nu is het dan echt zover. Ik heb er maanden eigenlijk naartoe gewerkt, voorbereid. Ik heb zelfs hele nieuwe jingletjes ingesproken. Daar ga je deze uitzending er natuurlijk ook een paar van horen. Maar uiteraard heb ik ook het gebruikelijke programma voor je in de aanbieding. Want ik heb tweetal agendatips, die zijn ontzettend leuk. Ik heb nog een bonustip. Ja, het is feest vandaag. Ik heb ook nog 5 nieuwtjes uit de regio. Een hele bijzondere dag. Je moet er maar van houden, van die specifieke dag. Maar ik vind het zelf niet heel verkeerd hoor. Welke dat is, dat ga je natuurlijk horen. Dat alles tot de klok van 6, 9 of 11 uur. En we proosten alvast op de eerste van de 5 in de Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Aads Radio Drechtstad FM. Zometeen Herbie. Right.

0: may be blind, but I can still see you.
1: En wat ook zo amazing is aan deze plaat, Right Type of Mood, is dat het volgens mij net een beetje stil werd. Ik vraag me echt niet wat er nou gebeurde, maar het is allemaal amazing. Het hoort er gewoon bij. En het zorgt ervoor dat je me nog makkelijker onthoudt met al mijn technische mambo-jambo en probleempjes, net zoals vorige week. Laten we daar maar niet te veel over hebben, maar wel over de agendatips. Want in Week Plattebrug las ik dat deze zaterdag weer een postzegel en muntenbeurs in Wiel staat en Hendrik in de ambacht wordt gehouden. De Philatelistenvereniging organiseert de beurs voor liefhebbers van postzegels en munten. Hij is geopend van 12 tot 4 en is gratis te bezoeken aan de Van Kijfhoekstraat 146. En niet verder vooruit in de tijd, in contact Klaroen, dan zien we de open dag van Scouting Papendrecht. En die is op zaterdag 26 september, speciaal voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar. En tijdens de open dag, die Tijd voor Avontuur heet, kunnen kinderen onder andere knutselen, hout hakken, boogschieten en knopen leren. De dag duurt van 10 tot 4 in Boomgaard Batenstein. Voor €2,50 heb je een strippenkaart en kunnen kinderen zich aanmelden voor 3 kennismakingsopkomsten. Je vindt Boomgaard Batenstein aan de Kamerling Onderslaan 1. En dat is uiteraard in Papendrecht. En ja, dat wil je natuurlijk. En ook met hout hakken, daar kun je behoorlijk wat afkreunen als je dat wil. Kan behoorlijk wat power uitkomen. Maar over kreunen gesproken, de kreuners, die ga ik wel voor je draaien. Zometeen heb ik ook nog de nieuwe Crisscross Amsterdam voor je klaarstaan. In de amazing afscheidsmaand van Uurtje Max, Paats Radio en Drechtstad FM. En ja, dat wil je. En dit nummer? Ja, ik wil je.

0: love you, baby.
1: Een heleboel mensen, maar vooral Chris Cross Amsterdam. En die hoorde je met My Oh My, dat is hun nieuwste. En zometeen over nieuwste gesproken, nieuw nieuws. Nou ja, nieuwer kan bijna niet. Over onder andere de Van Brienenoordbrug. Ik ga het nog met je hebben over zwemmers Nienke en Matthijs. En waarom dat bijzonder is, dat ga ik je zo meteen ook vertellen, net zoals het weer. Nog even kort terug naar het nummer wat je zojuist hoorde. En dat was My Oh My van Chris Cross Amsterdam. En dat deed me denken aan het beginstukje van een ander nummer. Oh, die niet. Deze. Mocht je denken, wat klinkt dat bekend? Nou ja, Christina DeBarge, die hoorde dan met Goodbye. En die ga ik nu niet voor je draaien, want ik heb namelijk hele andere platen voor je in petto. Je hoorde net al, Roxy Dekker samen met de Bankzitters hebben een samenwerking te pakken gehad. En ze geven een huisfeestje en dat doen wij ook.

0: Nou, ik ben benieuwd hoor. Of we het deze vrijdag gewoon weer opnieuw aan de lampen gaan hangen. Nou, als er Katy Perry ligt, doen we het gewoon elke vrijdag opnieuw. En nou ja, wat niet per se aan de lampen hangen is, dat is het laatste nieuws uit de regio. Maar wel ontzettend belangrijk. Want de Van Brienenoordbrug gaat volgende week woensdag en donderdag 's nachts dicht. Rijkswaterstaat controleert of de technische installaties goed werken. De afsluiting duurt van 10 tot 5. Verkeer wordt dan omgeleid via de Benelux-tunnel. Fietsers en voetgangers kunnen dan wel over de brug. Maar houd rekening met een extra half uur reistijd. Loket Zwijndrechtse Waard krijgt na 18 jaar een nieuwe naam. En dat is het Van Rante College. Aangenaam. Op 4 november gaat de VMBO-school zo heten. De naam komt uit het Esperanto en betekent zoiets als doende of handelend. Directeur Barbara van Zijl zei dat de naam goed past bij het idee van de school. FC Dordrecht heeft op deadline day de 23-jarige verdediger Stan Hendricks van Excelsior gehuurd. Stan komt één seizoen over en moet aanvoerder Sam Valk opvolgen. Eerder kwam Hendricks 41 keer uit voor FC Den Bosch en slechts 10 keer voor Excelsior. En de Sliedrechtse zwemmers Nienke en Matthijs Biesheuvel doen aankomende zondag mee met de Amsterdam City Swim. En dat doen ze voor ALS. Dit schrijft het Kompas Sliedrecht. Ze gaan 2400 en 750 meter door de Amsterdamse grachten zwemmen. Daarbij nemen zij ook hun vriendin Edith Lievens mee in gedachten, die zelf ALS heeft. En dan nog het weer. Op donderdag en vrijdag regent het geregeld. Vanaf zaterdag wordt het droger en breekt de zon af en toe door. De temperatuur schommelt overdag tussen de 20 en 24 graden. En tot zover het regionieuws. Lees meer via streekomroep56.nl en volg onze socials.
1: Dit is de Amazing...
2: Oude Maasweg, kwart voor drie.
1: Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
3: Oké, let's go.
4: Ik wil eventjes lekker dansen.
5: Dat moet je gewoon doen.

Nou ja, als je dit nummer opzet op een willekeurig feestje of gewoon het concert van Madness als deze wordt ingezet, nou dan is het herres hoor. Dat is zo leuk om te zien. Bijna 2 maanden terug waren mijn pa en ik weer voor de 2e keer naar Madness in Amsterdam. En dat was echt een heel leuk concert weer. Ze deden het leuk. Er zit heel veel humor in de optredens. En in de liedjes moet je maar eens goed luisteren naar de teksten. Maar ook gewoon als je dan kijkt op de zaal, dan is het echt gewoon herres. Als bijvoorbeeld Nightboat to Cairo wordt ingestart. One Step Beyond. En zo zijn er nog wel meer nummers die bijvoorbeeld zelfs een moshpit hadden veroorzaakt. Ik vond het echt waanzinnig leuk om te zien. En ook iets heel anders was dat het publiek een stuk jonger was als de eerste keer dat ik meeging met mijn pa. En zo hebben we er een traditie voor gehouden. Wat mij betreft, als Madness nog steeds mag optreden na al die jaren, dan ga ik graag weer met hem mee, kan ik je alvast vertellen. En over meegaan gesproken, dat doe ik ook met het nieuws. Ik neem je daarin mee, ook door 2 Schotse hooglanders, want die waren uit het Dubbelmondenpark in Dordrecht ontsnapt. En ze kwamen op de N3 terecht. Hier zorgden zij voor een flinke verrassing dat ze daar ineens langs de weg liepen. De politie en andere hulpdiensten moesten in actie komen om de hooglanders veilig terug te krijgen. Maar hoe het allemaal kon gebeuren, hoe zij konden ontsnappen uit het park, nou, dat is tot op heden niet bekend. Ik ben benieuwd wat voor een verhaal daarachter zit. Hopelijk niet iemand die een hek heeft open laten staan of zo. Dat zou ontzettend zuur zijn. En over zuur gesproken, dat is het volgende niet, maar dat is zoet. Want zoals elke week kijken we op de kalender van fijnedagvan.nl naar een bijzondere dag. En op 2 september is het Internationale Dag van de Kokosnoot. Ja, je moet er wel van houden. In de vorm van chocola, als losse stukken, of met een beetje pech, eentje op je hoofd. En de dag laat zien hoe belangrijk de kokosnoot als voedsel en bron is van inkomsten. Want vooral in tropische landen is dat in dit geval. Sinds 2009 wordt de Internationale Dag van de Kokosnoot gevierd. En daarvoor zijn echt federaties opgericht om dus die Dag van de Kokosnoot voor het voetlicht te brengen. Maar dit is hashtag NoSpon in dit geval. In ieder geval, 2 september, zet hem dus in je agenda als je ervan houdt. De Internationale Dag van de Kokosnoot. Of eet een chocoladereep met kokos daarin. En anders blijven we nog eventjes in het ongewis over die 2 Schotse hooglanders uit het Dubbelmondenpark in Dordrecht. Hoe zij op de N3 terecht konden komen, of in ieder geval daarnaast. Ja, we laten een klein ballonnetje op over hoe het zou kunnen gebeuren. In dit geval Nena, 99 stuks. En zometeen krijg je ook nog kusjes.

0: Marsan.
1: Hiervan krijg je spontaan weer zin om terug naar Turkije te gaan. Lekker op vakantie. En je hoorde Tarkan. Hey, wacht eens even. Tarkan? Nou, daar weet ik nogal wat op. En hier heb ik echt heel lang op zitten oefenen. Wacht. Even een paar keer ademhalen. Ach, ik kan het. Ja, zo. Hallo zeg. Tarzan natuurlijk. Ah ja, het was Radio Drecht, zat de zwem. Het is de amazing afscheidsmaand die je hoorde. En zit iemand ondertussen heel hard stuk te gaan. En die kan dat ook op de Wereldhavendagen. Want dit weekend is het zover. In Rotterdam, van vrijdag tot en met zondag. Bekijk bijzondere schepen, ga aan boord en geniet van spectaculaire shows op de Nieuwe Maas. Zaterdagavond mag de verlichte schepenparade, muziek en ook het vuurwerk niet ontbreken. Het evenement rond de Erasmusbrug is gratis, maar er is zo ontzettend veel te zien. Komt dat zien, komt dat kijken, leer meer en lees ook meer via wereldhavendagen.nl. Daar zie je dus het hele programma en dat kan ik eigenlijk alleen maar met jou vieren. En Yves Berendsen, Emma Heesters, zometeen ook nog Kesha hier. In uurtje max.

Een van de knallers van Kesha. Van die goede oude tijd zou ik wel bijna kunnen zeggen. Je hoorde Dae Young hier bij Aats Radio Drechtstad TV. Waar helaas alweer de eerste aflevering van de Amazing Afscheidmaand er alweer op zit. Maar niet getreurd, er komen er nog vier keer. Lekker lachen, gieren, brullen, meezingen. En natuurlijk blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio, de agendatips. En hoor je zometeen Silhouette met Koos van Wijngaarden, de late avond of zoals de waard is. Echt tot volgende week en geniet nog van One Direction. En nog een kus van Kus.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Dusty Springfield, ze wil wat van je liefde hebben. Some of Your Lovin', het kwam uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 3 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxende muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, muzikale gehoortraining van Stichting Musici. Erfgoedadviseur Elsa van Lieren en mossen onderzocht in Delftse natuur. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Don't Break My Heart, Vaya Con Dios was dat. En daarvoor Gilbert O'Sullivan, altijd goed voor een optimistisch liedje. Can't Get Enough of You uit 1981. Ons eerste onderwerp vanavond. In diverse steden in Nederland starten in september weer muzikale gehoortrainingen voor dragers van een cochleair implantaat, een CI. Joke Veldman van stichting MuziCI is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Joke, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, namens de stichting MuziCI zei ik al. Je hebt me verteld dat het een MuziCI is, dus dat weet ik. Maar voor de rest denk ik dat de luisteraar ook niet weet waar we het over hebben. Dus,
2: ik kan
1: leg
2: het me
1: uit.
2: Helemaal voorstellen.
1: Ja.
2: Een CI is eigenlijk een kunstoor, wat je gebruikt als je gewone oren het niet meer doen. Er zijn heel veel redenen waarom het gehoor kan uitvallen, zowel snel als langzaam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vind je jezelf terug met de grootst mogelijke gehoorapparaten en het werkt niet meer. En dan kan je zo'n cochleair implantaat krijgen, zo'n CI, wat ze in de academische ziekenhuizen in je oren prutsen. En daar moet je dan mee leren horen.
1: Ja, ja.
2: En dat gaat niet vanzelf. Gaat niet vanzelf.
1: Nee.
2: En verstaan is dan één ding, maar muziek is dan echt een heel ander ding. En daarom hebben mensen echt muziekverlies, muziekverdriet. Want ja, muziek klinkt gewoon als een bende takkenherrie.
1: Okay, ja,
2: of zoals een cactus die je gewoon helemaal niet meer kan omarmen.
1: Ah, ja, nou, dat is een heel duidelijke beeldspraak. Maar je bent zelf ook muzikus, pianiste, hè?
2: Ja, dus muziek is mijn vak. En ja, de CI is zeg maar mijn lot, want ik heb zelf ook zo'n CI. En 13 jaar geleden kreeg ik mijn eerste CI. En Kaino, wat ze zei, muziek kan gewoon niet. Niemand kan het vergeten, dat ga je ook niet kunnen. Toen dacht ik, mooi, dat is mijn zaak, of ik dat wel of niet kan. En toen ben ik dat weer gaan proberen. Eigenwijsheid is soms toch een prettige eigenschap.
1: Zeker, ja. Ja.
2: En uiteindelijk vond ik muziek weer fijn. Ik kan niet zeggen dat ik muziek nog zo prachtig vind als ik het vroeger vond, toen ik als pianiste allerlei mooie dingen deed met muziek.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik vind muziek weer fijn, ik kan ervan genieten en ik hoef het zeker niet uit de weg te gaan. Nou, stel je voor, jij wil muziek uit de weg gaan, waar blijf jij dan?
1: Ja, als je muzikus bent, is dat wel heel
2: maar
1: triest.
2: Gewoon
1: en ook
2: persoon,
1: voor mensen zelf, ja. Dat
2: ja,
1: is
2: een feestje, ja, een film, ja, de tv. Ga ergens naar buiten naar een feest. Ga ergens uit eten. Ga naar de winkel. Overal hangt muziek in de lucht.
1: Ja, ja.
2: Dus mensen hebben er echt heel veel last van. Nou, toen ik het zelf weer kon, toen dacht ik, dan kan ik het ook aan anderen leren. En zo ben ik intussen 2019, dus dat is alweer 7 jaar geleden, begonnen aan het ontwikkelen van een muzikale gehoortraining. Want je moet mensen erbij helpen. Het is gewoon een enorme drempel. Muziek klinkt vaak als een berg herrie waar je niet doorheen komt.
1: Vandaar die takherrie, ja.
2: Ja, precies. En dan ga je dus uit de weg. Maar als je nou leert dat je daar met wat moeite de beat uit kan halen, en als je dat begint te doen, dan voel je je alweer wat beter. Dan zeggen mensen tegen mij, ja Joko, die piano, dat klinkt niet als een piano, dat weet je toch ook wel? Ja, die snap ik. Maar als je eenmaal je CI hebt, klinkt de piano totaal anders dan je gewend bent. En dat is dan hoe het is.
1: Ja.
2: En dan kan je aan leren wennen en daarna kan je het weer leren prettig vinden.
1: Ja. Is het voor
2: en wie weet vindt het ook weer mooi.
1: Ja, dan weet je het ook. Is het voor iedereen geschikt, zo'n implantaat?
2: Nee, er zijn wel voorwaarden. Vooral dat de hoorzenuw nog intact is. Dus je moet echt, als je gehoor zo slecht is dat de kuinoord zegt, nou, ga maar eens in een academisch ziekenhuis praten. Dan kom je daar bij een intake en dan gaan ze van allerlei dingen uitzoeken hoe dat met het gehoorverlies zit en waardoor en hoe de hoorzenuw is en nou, nog veel meer.
1: Yeah.
2: En op een gegeven moment zeggen ze, nou, u mag een CI. Vaak zijn mensen best wel bang en dat is echt jammer.
1: Ja, ja.
2: Want slecht horen is niet gezond voor je.
1: Dat
2: je wereldje wordt er heel klein van, want je verstaat het allemaal niet meer. Dus ja, het is ook niet meer leuk om mensen te ontmoeten. Het is niet meer leuk om uit te gaan. En ja, dat is niet goed voor ons. We zijn toch sociale wezens en we hebben elkaar nodig en we willen elkaar graag verstaan. En je wil graag gehoord worden.
1: Vandaar ook die trainingen die je gaat geven voor mensen die MuziCI hebben.
2: Dus die een CI hebben, die kunnen meedoen aan de training van MuziCI. Vooral die mensen die muziek graag weer een kans willen geven. Soms hebben mensen een CI al meer dan 10 jaar en dan zeggen ze, nou, ik geef nog 1 kans, want ik heb het eigenlijk al, zoals iemand het noemde, uitgebannen. Maar ik ga het weer inbannen.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, dat hoop je dan echt, dat mensen de stap kunnen zetten van, nou oké, nu het zo klinkt, nu is het eigenlijk fijner dan ik dacht. En je wisselt met elkaar uit in een groepje van 3 tot 5 deelnemers.
1: Mm-hmm.
2: Je leert dus ook veel van elkaar. Ja, mensen troosten elkaar vaak op een mooie manier, maar ze helpen elkaar ook. Je moet gewoon goed oefenen. En dat zijn we niet gewend.
1: Nee, en dat leer je tijdens die trainingen.
2: Ja, en mensen moeten ook thuis gewoon meer naar muziek luisteren.
1: Ja, precies.
2: Eenvoudig beginnen, dat opbouwen, nou, van alles.
1: Mensen die zo'n implantaat hebben, hoe kunnen die bij die trainingen terechtkomen? Hebben jullie een website of een sociale media waar dat allemaal kan?
2: Ja, dus we hebben MUSI-CI, dus MUSI-CI. Dat is een website, als je ons opzoekt kan je ons makkelijk vinden. En ook op Facebook zitten wij en op LinkedIn. Als je MUSI-CI intikt en als je luisteren met een kunstoor intikt in Google, dan vind je ook een film daarover die we gemaakt hebben, hoe het CI eigenlijk klinkt. En dan vooral met muziek. En zo kan je ons vinden en zo kan je ook de trainingen vinden. En in alle academische ziekenhuizen weten ze dat het bestaat.
1: En als je mee wil doen, dan ben je van harte welkom. En Joke Veldman is er in ieder geval om dat voor u allemaal te gaan regelen. Want u hebt zelf ervaring daarmee, hè? Dat is natuurlijk het voordeel.
2: Ja.
1: Duidelijk. Van takkenherrie naar weer genieten. U hebt duidelijk gemaakt hoe dat kan. Joke Veldman namens de stichting MUSI-CI. Dank voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Ze maakten het eerder dit jaar Nina June en Blanket of Dust. En daarvoor Serge Lama en Je t'aime à la folie. Zometeen erfgoedadviseur Elsa van Lieren. Maar eerst is hier José Feliciano en Stay With Me.

0: 1974 was het jaar voor Stay With Me van José Feliciano. Ons volgende onderwerp. Elsa van Lieren is een erfgoedadviseur en directeur van Loods M. En ze is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: waar staat die M dan voor? Want dat is al eerst mijn nieuwsgierige vraag.
2: Ja, ik denk dat die M is gekozen omdat het best wel veel raakvlakken heeft met het maritieme. Ja. Maar ook met Maassluis. Oh, en ja. Ook met mooie mensen. Dus je kan hem eigenlijk invullen waar je maar voor wil. En als je alleen loods had gezegd, dan het gaat natuurlijk om het gebouw aan de buitenhaven, aan de Govert van Wijkade, nummer 44 in Maassluis. Maar die M die moet ook een beetje verbindend zijn. Het geeft ook een beetje de golfslag weer. En het geeft ook een beetje bij alle stromen die we eigenlijk in gang willen zetten om elkaar te ontmoeten.
1: Je bent daar directeur van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben directeur van de stichting Loods M. En de stichting is in het leven geroepen omdat vanuit een plan, en dat is eigenlijk een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers, dus eigenlijk burgers van Maassluis en de gemeente, om een plek te creëren waar de musea van Maassluis en het museumschip de Hudson een plek krijgen samen met eigenlijk de ambachten en het fieldlab rondom het maritieme. De Hudson is, het is de, volgens mij de laatst gebouwde sleepboot van deze allure, zeg maar. En die, die was klaar vlak voor de oorlog. Die is weggegaan. Die is vertrokken en die kon heel lang niet meer thuiskomen. Want dat ging niet. Nee. Die heeft zich aangesloten bij de geallieerden. En heel veel heldhaftige daden verricht, die bemanning. En een daarvan proberen we nu een beetje in het licht te zetten.
1: Ja, je praat er vol vuur over. Waar komt dat vuur vandaan?
2: Nou, ben ik natuurlijk van huis uit al een erfgoedliefhebber, zeg maar. Dat is een beetje ontstaan in de loop der jaren tijdens mijn werkzame leven.
1: Want Loods M is erfgoed, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, dat betekent.
2: En erfgoed betekent dat het gaat natuurlijk over historische schepen. Ja. Het gaat over de DNA van Maassluis. Die is ontstaan. Een plek ontstaat altijd. En bij erfgoed kijk je een beetje naar de kracht van de plek. En wat is nou belangrijk om te bewaren? En dan zijn het vaak dingen die nu niet meer zo zouden kunnen gebouwd worden of zo zouden kunnen ervaren worden.
1: Nee.
2: En dan heb je te maken met erfgoed.
1: Ja. Maar als adviseur mogen ze blij zijn dat je er bent. Denk, want je bent ook iemand die graag pioniert, denk ik zo. Want er moest van alles opgebouwd worden, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Het is heel fijn dat er al gebaande wegen zijn om die in te kunnen vullen. Maar mijn hartje ligt al meer bij dingen die er nog niet zijn en die iets groots kunnen worden. Mm-hmm. En dat vind ik het leukst, omdat te doen in stapjes, dus die wel klein en tastbaar zijn, zodat je ook kunt testen, oké, werkt dit? Dan gaan we ermee verder. Werkt het niet? Dan moet je iets anders kiezen.
1: Dan gaan we het loslaten.
2: Ja, dan gaan we het ook gewoon loslaten. En het leuke is dat je, als je dat met een groep doet, dan wordt die band onderling ook veel sterker, want fouten maken mag. Je mag het ook soms helemaal verkeerd gedaan hebben, want dan weet je dat dat in ieder geval niet de weg was. En nou ja, dat weten we allemaal. Als je elkaar beter leert kennen, dan zie je eigenaardigheden ook wat in een mooie dag ligt. Dus dan kom je er wel samen uit.
1: Ja, mooi beroep om met mensen te werken en met dat erfgoed.
2: Ja,
1: dat
2: precies.
1: Komt allemaal samen dan.
2: Ja.
1: Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze met Elze van Lieren iets bedenken? Of moeten we naar Loods M?
2: Nou, nee, ik denk dat vanuit Loods M, zeg maar, dat een hele goede basis is om nieuwe samenwerkingen ook te ontdekken. Dat zien we nu ook, zoals het nu staat. We hebben natuurlijk de originele loodsgenoten. En we hebben een bepaald, we gaan over circulariteit, we gaan over waterbewustzijn en we gaan over klimaatadaptatie. Dat zijn de kernonderwerpen. Maar je ziet dat gewoon eigenlijk alles wat je doet, daar wel een beetje mee gelinkt kan worden. Dus mocht je denken, hé, ik wil er toch meer van weten, of ik wil ook graag samenwerken. We hebben natuurlijk de Loods M Academy voor alle vrijwilligers, waar cursussen worden gegeven, waar mensen van gebruik kunnen maken. We hebben participatieprojecten waarbij de inwoners van een sluis aan mee kunnen doen. Dan is een mailtje naar hallo@loodsem.nl.
1: Okay.
2: En daar kun je eigenlijk je vragen stellen.
1: En dan kan je alles te weten komen. Of is er ook nog een website?
2: De website is loodsm.nl. En die is best wel uitgebreid. Maar kun je wel heel veel dingen makkelijk op vinden.
1: En een keer naar Maassluis gaan om daar zelf te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat.
2: Nou, het is ontzettend leuk. Ik kende natuurlijk Maassluis van de kaart.
1: Ja.
2: Nu loop ik er al 2 jaar rond. Ook gewoon lekker om mijn boodschapjes te doen. En in het centrum te winkelen of in de Koningshoek. Dus ik denk, wat mij het meest verbaast aan Maassluis is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt, is er gewoon.
1: Mooi. Dat is een mooie laatste opmerking over Maassluis. Dat zou de VVV ook kunnen zeggen. Elsa van Lieren over Loods M en over Maassluis. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens het werken.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

beetje country en western in het programma van Garth Brooks. De Dance hoorde je. En daarvoor Claudia de Breij. En wat als? Zometeen alles over mossen in de Delftse natuur. Na Harpo. Een smile.

0: En fluiten kan hij ook. Harpo uit 1976 en Smile. Ons volgende onderwerp. Bij Natuurlijk Delfland is het verslag uitgekomen van een inventarisatie in het Veenmosrietland in Delft. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Een natuurreservaat in Delft. Ik moet zeggen, ik ken het niet. Terwijl ik wel vaak in Delft ben.
2: Ja.
1: Waar ligt dat?
2: In de Delftse Hout.
1: Oké. Okay.
2: Daar heb je een rietland. Dat is een paar honderd meter lang.
1: Ja.
2: En dat is natuurreservaat.
1: Dat is natuurreservaat.
2: Het is een gemeentelijk natuurreservaat.
1: Zo. Ja. Bijzonder. Ja. Want is dat dan zo belangrijk voor de natuur dat het een reservaat moest worden?
2: Ja, zeker. Het is een veengebied waar nog levend veen wordt gevormd. Dat wordt gevormd vooral door veenmossen.
1: Mm-hmm.
2: En ze zijn heel actief, dus ja.
1: Maar dus die mossen zijn dus nu onderzocht door jullie mensen?
2: Ja.
1: Ik las dat er heel veel soorten veenmos zijn, waar ik nog nooit van gehoord had, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat kan ik voorstellen, ja.
1: Maar hebben die allemaal al namen of hebben jullie die namen gegeven?
2: Nee, dat wordt door de Nederlandse namen wordt door de Nederlandse mossenmensen gegeven. En dat is al jarenlang.
1: Ja.
2: En er wordt al in Nederland worden 150 jaar naar mossen gekeken.
1: Ja, en jullie hebben dus een inventarisatie gemaakt van al die mossen die daar groeien. Want het is meer dan één mos, hè, één soort.
2: Ja.
1: Wat is het belang daarvan dat nu in een rapport, in een uitstekend uitgebreid rapport staat? Ik heb het doorgenomen, maar het is pittig.
2: Het is je kan zeggen, een wetenschappelijk rapport.
1: Ja, ja.
2: En uiterst grondig gekeken en ook gedetermineerd en zo. Echt fantastisch, echt. Nee, ik ben er heel erg blij mee.
1: Ja, want we hebben het over beekstaartjesmos, lippenmos en glanzend platmos, onder andere.
2: Mooi, hè?
1: Ja. Hoe ze die namen verzonnen, weet ik niet, maar het klinkt allemaal heel goed. Ja,
2: de mensen die het hebben verzonnen, bepaald, die kijken naar een bepaald kenmerk van het mos en dan geven ze namen. En dat, ja.
1: Nou, die namen zijn er dus al heel lang. Dat is niet jullie verdienste om die naam te verzinnen.
2: Nee, die macht hebben wij niet.
1: Nee. Ik zei al, het is een uitgebreid rapport geworden, ook heel gedetailleerd. Voor wie is dat bestemd?
2: Nou, ten eerste voor de beheerder, de gemeente Delft.
1: Ja.
2: Maar wij vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk om te weten wat er is. En dan kan je daar ook in het beheer, en dan kan je ook de gemeente aanhouden van mensen, beheer het wel goed. En dat soort dingen. Dus we zijn er hartstikke blij mee. Ja.
1: Wordt het goed beheerd op het moment?
2: Ja, je kan wel zeggen.
1: Het klinkt wat vaag, klinkt wat aarzelend.
2: Nou, dat was een aantal jaren geleden. Was het even de aandacht ervoor weggeëpt. Maar het is nu weer bijgetrokken.
1: Ja, want de Delftse Dini Tubbing, die is ook van de gemeente. Hè? Die met de natuur te maken, die heeft jullie er ook bij geholpen, dacht ik.
2: Nou, die heeft toestemming gegeven. Ze heeft niet geholpen, maar ze heeft toestemming gegeven. Dat de mensen erin mochten.
1: Ja.
2: Je mag het is verboden toegang. Er staat een bordje verboden toegang.
1: Ja, het is beschermd natuurgebied dus.
2: Het is een beschermd gebied, natuurgebied.
1: Oh, okay.
2: Dus
1: er komen geen mensen in, als het goed gaat.
2: Als het goed gaat, komen er geen mensen in.
1: Maar jullie mochten er wel in en je hebt daar een prachtig rapport over geschreven.
2: Ja.
1: Is dat rapport ergens te vinden?
2: Jawel, op onze website, ga je natuurlijk wel van, heb je rechtsboven de kennisbank.
1: Ja.
2: En dan staat het als eerste titel. Het staat er bovenaan.
1: Op de website.
2: Op de website.
1: Dat in ieder geval waar.
2: Dus bovenaan de kennisbank. En dan.
1: Is dat het enige stukje echte natuur die er nog is in Delft? Want we hebben heel veel parken natuurlijk, maar die is allemaal aangelegd. Dit is nog een restant van het overblijfsel van het totale veengebied, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Ik zit even te kijken. Echt, wat een heel leuk gebied is. Dat is achter de Grutto.
1: Dan,
2: dat is een heel leuk gebied.
1: Dan heb je het over de weilanden tussen Delft en Schiedam.
2: Ja.
1: En wat is daar het leuk aan?
2: Nou, die is, dat was een plas die is gegraven in toen de spoorlijn werd aangelegd. Nu praat je over 1850, 1860.
1: Ja.
2: En dat is langzamerhand, of vrij snel, is dat dichtgegroeid. En daar vond ook veenvorming plaats.
1: Oké.
2: Alleen, het is, dat is nu eigenlijk het veenmos. Ik heb 2 jaar geleden zijn we nog geweest. En toen waren een paar verdroogde exemplaren. En zeker met deze droogte is het eigenlijk verdwenen.
1: Ja. En is dat met het natuurreservaat waar het rapport van is, is het niet verdroogd?
2: Er zullen droge plekjes zijn, maar de waterstand is heel erg hoog.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan verwacht ik niet dat daar droogteschade...
1: Nee. Toch geen brandschap heeft ervoor gezorgd dat het water het peil wat hoger was, hè?
2: Ja.
1: Vanwege de droogte dus.
2: Ja. Het bijzondere van Veenmos is... Eigenlijk moet ze... Kijk, de Hoogheemraadschap, die werkt met water... waar heel veel voedingsstoffen in zitten. Maar eigenlijk moet je dat bij veenmos niet hebben.
1: Nee.
2: Die moeten dus in hele arme omstandigheden kunnen ze ook leven.
1: Mm-hmm.
2: En dus dat is, kan een bedreiging zijn. Maar hier lukt het, dus prima. Ja.
1: Beetje uniek gebied dus eigenlijk.
2: Voor Delft is een hartstikke uniek gebied, ja, dat klopt.
1: Ja. En niet er naartoe gaan en erin komen, maar wel het rapport lezen. Kijk je op de genoemde website en dan kom je het tegen.
2: En je kan, als je van het rieten dak naar het zuiden gaat, dan loop je er... via het pad eigenlijk doorheen. Mm-hmm. En dan kan je zo kijken.
1: Ja, je kan het daar vandaan goed zien. Die hele strook eigenlijk is het, langs het water.
2: Ja.
1: Mooi om dat allemaal mee te maken. En om te horen hoe jullie al die mossen hebben gevonden... en dat het toch een uniek gebied is in de stedelijke omgeving eigenlijk. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delftland... en bezig met een natuurreservaat in Delft wat vrij uniek is. Dankjewel.

0: Altijd in voor een complimentje, de Style Council en You're the Best Thing. En daarvoor Leslie Feast en One Evening. En dat was de late avond van donderdag 3 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina.
1: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Nu werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Martin van den Bogaert. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt dat de opvang op het schip voor kinderen totaal ongeschikt is. De verdachte die vorige maand werd aangehouden in verband met de aanslagen op een kapperszaak in Vlaardingen is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat meldt de lokale Omroep 2. Bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen waren de afgelopen maanden meerdere explosies. Er werd een 19-jarige verdachte opgepakt, maar die is nu dus vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden. Nu de gasprijs blijft stijgen, kiezen steeds meer mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt RTL Nieuws op basis van informatie van prijsvergelijkers. Veel mensen willen nu een vast energiecontract voor een jaar of langer, omdat ze niet verwachten dat de gasprijs binnen afzienbare tijd omlaag gaat. De gasvoorraden in Europa en dus ook in Nederland zijn erg laag. Door de oorlog tegen Iran kan er minder aardgas worden geïmporteerd dan de afgelopen jaren. En dat zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan. En dan nog het weer. Veel bewolking. In de nacht mogelijk wat regen. Morgen in de ochtend buien. Morgenmiddag op de meeste plaatsen droog. Er staat morgen veel wind aan zee. Een tijdje mogelijk windkracht 8. De temperatuur morgen. In de ochtend wordt het eerst nog 22 graden. Maar morgenmiddag koelt het af naar een graad of 18. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Martin van der Boogaard. Veel projecten in ons land om watertekorten tegen te gaan lopen te veel vertraging op, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De politiek moet er meer vaart achter zetten om enorme schade in de toekomst te voorkomen, vindt de Rekenkamer. De schade voor onder andere de scheepvaart, de industrie en de boeren en tuinders kan de komende jaren oplopen tot miljarden euro's. De langdurige droogte deze zomer heeft ons, volgens de Algemene Rekenkamer, al een schadig post opgeleverd van mogelijk 2 miljard. De gemeente moet zo snel mogelijk met een alternatief komen voor het grote vluchtelingenschip Silja in de Merwehaven in Rotterdam-West. Dat zegt de Rotterdamse kinderombudsman Wouter Struik. Op de Silja, een grote veerboot uit Estland, verblijven meer dan 2000 vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. En de Rotterdamse kinderombudsman benadrukt